0: Beverwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een Amerikaanse filmmaker is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Carl Rynch verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar zijn privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. Ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe en de slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna 1/4 van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was de afgelopen ochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. En de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van de Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog ruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
4: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress, die heel veel snel wisselende mode aanbieden. Die kleding is bovendien zo goedkoop dat repareren niet loont, en de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken, en ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken, en de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. En volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestempeld voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer, vanochtend bewolking vanuit het westen, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis, met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van die slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. En de premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die een bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. Die groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van die gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress. Die kleding is zo goedkoop dat repareren niet loont. En de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken. En ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. De Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar een privérekening en hij gaf enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. Vanochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. En al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. En het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
4: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf €1000 en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
7: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek.

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Nederland niet gelukt om de achtste finales van het WK voetbal te bereiken. Lang ging het gelijk op in Monterrey. Gakpo wist in de 72e minuut het Nederlands elftal op voorsprong te brengen via een voorzet van een vallende Summerville. Toch kwam Marokko nog terug op gelijke hoogte. Bij de strafschoppenserie ging het uiteindelijk mis.
5: Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij. Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak. En Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap.
4: Marokko speelt zaterdag tegen Canada. In Utrecht zijn veel feestende voetbalfans van het Marokkaanse elftal op de been. En er wordt getoeterd en vuurwerk afgestoken. Ook in de Schilderswijk in Den Haag wordt gefeest. Maar daarbij is ook vuurwerk naar de politie gegooid. De politie heeft een waterkanon ingezet. En Omroep West meldt dat er iemand is aangehouden. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels en kreeg geen vergunning. En daardoor konden begin deze maand klanten niet meer bij hun cryptomunten, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
6: Het gaat ook om een best wel grote groep klanten. Zo'n 30.000 mensen, schat het OM zelf. En daarom wil het Openbaar Ministerie dat er een faillissement wordt aangevraagd. Dan wordt er namelijk een curator aangesteld en die kan dan kijken, heel simpel gezegd, over wat er nog over is van die cryptomunten en die kan dit onder de klanten verdelen.
4: En de FIOD bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. In het Friese dorp Spanga is een auto in het water beland. Daarbij is de passagier om het leven gekomen en de bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij dat ongeluk betrokken. Het weer, eerst zon, van het westen uit meer bewolking. Vanmiddag misschien wat regen. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam alweer een uur vertraging tussen Ypenburg en Hoogmade, 16 kilometer file. Door de werkzaamheden op de A44, maar ook door een ongeluk. Daarom is de vertraging nu extra groot. Op de N209 Rotterdam-Hazerswoude tussen Berkel en Rode Rijs en Bleiswijk, 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. N445 Leiden-Nieuwe Wetering, 5 minuten vertraging bij de A4. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
2: Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
12: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Marjoleine Sadi.
13: Welkom bij Nieuwsboulevard. Vandaag in de uitzending een groot feest op het uitverkochte Hillegoms Muziekfestival. Een terugblik op Roze Zaterdag. Het afscheid van wethouder Kees van der Zwet. En de installatie van de nieuwe wethouders. Dit alles en meer, maar eerst het laatste nieuws.
12: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
13: Bewoners van de Hillegomse wijk Elsbroek hebben al ruim 1700 handtekeningen verzameld om hun vaste pakketbezorger Daniel te behouden. Hij is na bijna 9 jaar door PostNL overgeplaatst naar Sassaheim vanwege een herstructurering van de bezorgroutes. PostNL heeft laten weten dat de routewijziging noodzakelijk is en dat Daniel meegaat naar de andere route. PostNL zegt ook dat ze hopen dat hij in zijn nieuwe wijk net zo warm wordt ontvangen. Een bestuurder van een taxi heeft zondagochtend zijn voertuig totaal losgereden aan de Herenstraat in Voorhout. De persoon wilde rond 3:30 terugkeren, maar botste op een paaltje. Dat paaltje bleef onder de auto hangen. Vanwege de aanrijding activeerde de airbags en ontstond er ook een barst in de voorruit. Door de paal onder het voertuig begon er ook vloeistof te lekken. Niemand raakte bij het ongeval gewond. En de jubileumeditie van de Tour de Bouw heeft €85.000 opgebracht. Het evenement waarbij fietsers langs bouwprojecten rijden was ingekort vanwege de hitte, maar was alsnog een succes. Het eindbedrag wordt verdeeld onder het Prinses Maxima Centrum, daar gaat €77.500 naartoe, en de Odense Huizen waar €7.750 naartoe gaat. De fietstochten die de racefietsers konden kiezen tijdens de Tour de Bouw waren ingekort vanwege de hitte, maar meerdere deelnemers hebben gezegd dat ze later de route af willen maken. Daardoor kan het eindbedrag nog verder oplopen. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.

0: Het Hillegomse muziekfestival in de Hoftuin was helemaal uitverkocht afgelopen zaterdag. Artiesten zoals Emma Heesters en John West traden op. Het muziekfeest ging vorig jaar niet door vanwege de NAVO-top en dreigde dit jaar ook niet door te gaan vanwege de hitte. Verslaggever Willem Molenveld was op het feest en sprak als eerste met de nieuwe voorzitter Piet IJsselmuiden.
1: Ja, ik ben weer de jaarlijkse Hillegom muziekfeest beland. Is de feest? Denk het wel, want voorlopig gaat het door. En dan heb ik de nieuwe voorzitter, als ik het goed zeg, aan de desbetreffende microfoon kunnen krijgen. Het heeft het moeite gekost, maar hij zit dan heel pontificaal zitten. Ja, zit hij toch te glimlachen? Want ten eerste, waarom glimlach je? Het feest gaat door. En waarom zeg ik dit?
2: Precies, het feest gaat door en daar zijn we hartstikke blij mee. Het heeft er echt om gespannen. Gisteren is er heel veel overleg geweest met gemeentes. Iedereen weet het natuurlijk. Het is bloedje heet geweest gisteren. En vandaag, alles zit mee. Dus we zijn hartstikke blij.
1: Nou, ben je de nieuwe voorzitter? Ja, er zijn er wat nieuwe maatregelen genomen. Zoals?
2: Eigenlijk hebben we het oude feest gewoon doorgezet. En geen nieuwe maatregelen. We hebben kleine tweaks gedaan om daarmee te bedenken, dit gaat beter. Dit jaar hebben we stelts als drank geïntroduceerd. En zo proberen we het elk jaar beter te maken. Gelukkig hebben we een heel team om ons heen verzameld met echt specialisten. We hebben Christian, die heeft de vergunning tot in de puntjes geregeld. Dus we hebben ook geen enkele vraag vanuit de gemeente gekregen. Zo is het veiligheidsplan in één keer goed gegaan. We hebben heel goed contact met alle diensten, met de BOA's, met de politie, met de brandweer, met de gemeente, waardoor het hele proces gewoon echt super loopt. En dat hele team heeft daar met z'n allen voor gezorgd. Dus wat moeten we verbeteren? Ik heb geen idee.
1: Mooie artiesten. Noemen ze voor jou een krent in de pap op? Want er zijn er een aantal. Emma Heesters komt bijvoorbeeld.
2: Zelf kijk ik uit naar Mental Tio. Dat is echt uit mijn jeugd. Dus dat lijkt me geweldig om mee te maken. Het is ook een beetje vreemde eend in de bijt hier. Het was altijd echt Nederlands, puur Nederlands. Mental Tio is echt wel een DJ, een beetje naar de hardcore toe. Dus echt wel een vreemde eend in de bijt hier. Maar wel heel leuk. En dat is een van de dingen wat we aan het zieken zijn. Hoe kunnen we het beter maken?
1: Ja, en dan naast me staat een uithijgende Martijn Stam. Maakt die mensen ook niet zo gek, joh.
3: Ja, dat is wel de bedoeling natuurlijk, hè. Kijk, het publiek moet kapot zijn, maar ik ook natuurlijk, hè. Want niet zweten, dan hebben we niet gepresteerd.
1: Jongen. Ik ga een stukje verder weg staan. Je zweet als een otter. Hé, alle gekken door stokkie. Wat vind je dan leuker? Presenteren, zingen, drummen of alle drie?
3: Ik vind het alle drie leuk.
1: Ja, ja. Dat is geen antwoord.
3: Ja. Ik vind het alle drie leuk. En zingen is natuurlijk mijn hobby. Beroepsmatig geworden en presenteren heb ik hier natuurlijk jaren gedaan. En dit jaar niet.
1: Gaat lekker met je carrière?
3: Gaat heel goed. Ja,
1: nieuwe nummers ook?
3: Ja, natuurlijk mijn laatste single Avond 2.0. Die is, gaat als een malle. Dat zit al op 800.000 streams op Spotify. Ik heb getekend bij een management die alles voor mij doet. Dit jaar. Dus we gaan mooie dingen beleven. We gaan heel veel naar Oostenrijk, we gaan naar Spanje. En natuurlijk niet in Nederland vergeten, want daar gaan we natuurlijk ook gas geven. Hey. Dus nee, dat gaat echt boven verwachting. Ik ben een gezegend mens. Ja, nee, maar dit is gewoon prachtig, weet je. Dat je dit mag doen, dat je elk weekend mensen mag vermaken, mag entertainen. Mensen gek mag maken, ook nog eens een keer met trommels erbij. Ja, dat is gewoon kerst op de taart.
1: En is het thuiswedstrijd bijna, hè?
3: Voor mij is het een thuiswedstrijd.
1: Ja.
4: Mijn naam is John West.
1: Meen je dat nou?
4: Ja, zeker.
1: Hij heeft een beetje zin gehad op het podium.
4: Nou, ik moet eerlijk zeggen, het is sowieso altijd heel warm om hier te komen in Hillegom. Het is gewoon, ook als je hier vaker komt, dan zie je ook vaak dezelfde gezichten. En dat maakt het toch wel een supergezellig, vreedzaam, liefdevol dorp.
1: Hoeveelste keer kom je hier als vrouw? Weet je, als je regelmatig komt, of kom je dan maar alleen maar door het dorp heen rijden? Ga je nog zingen?
4: Nee, ik kom sowieso wel eens vaak ook hier in de buurt. Vroeger heel vaak bij de bekende caravan dealer hier in de buurt. Maar ook natuurlijk met mijn optredens. Ik weet niet hoe vaak ik hier gestaan heb, maar het is niet de eerste keer in ieder geval. Dus ik vond het echt super gezellig.
1: Ja, dat denk ik. Hè. Je had ook een hele goede mooi woord, hè. Interactie met het publiek. Hè. Dat is ook jouw lijf geschreven. Hè.
4: Ja, weet je wat het is? Ik vind als ik aankom en ik ga gewoon 8 liedjes zingen en dan ben ik weer weg. Ja, dan kan je net zo goed mijn cd'tje opzetten. Dat is hetzelfde. Dus ik heb altijd toch wel een beetje een geintje en even een polonaise met het publiek en even een knipoogje. Ja, dat hoort allemaal wel bij, weet je wel.
1: Je toekomst gaat lekker?
4: Gaat hartstikke goed. Veel singles op de planning. 19 december doe ik Ahoy. Dan ga ik mijn 20-jarig jubileum vieren. Ik zit dit jaar 20 jaar in het vak. Wou ik op een bijzondere manier vieren. En ik heb ervoor gekozen om het wederom in Ahoy te doen. 2024 stond ik er al. En nu dit jaar voor de tweede keer.
1: Dat is niet zomaar iets, hè, Ahoy?
4: Nee, Ahoy is een hele magische zaal. Ook een hele grote zaal. Dus, maar ja, weet je. Ik heb zo'n grote fanbase. En weet je, heel veel mensen vergeten ook. Je hebt natuurlijk heel veel... jongens die op dit moment hele grote hits scoren, waaronder Justin de Wild en dan komt Yves Berendsen voorbij en Samuel Welte. En dat is ook hartstikke goed en je bent ook gelijk een hele grote fanbase. Alleen, ja, je moet niet vergeten dat ik het nu al wat ik al zeg, ik doe het al 20 jaar. En ik sta al 20 jaar stabiel ja, in deze muziekwereld. En dat is ook heel knap, want ik heb heel veel jongens zien komen en gaan in mijn 20 jaar zelf.

0: fall. Roze Zaterdag heeft Noordwijk volledig in het teken gezet van diversiteit en inclusie als gaststad. Er waren optredens, een Be Yourself Walk, een Info en Inspiration Market en nog heel veel andere activiteiten. We blikken terug op deze dag en we beginnen met de speciale kerkdienst.
1: Ja, ik ben Fulco de Vries Bouwstra. Ik ben predikant hier van de protestante gemeente Noordwijk. Okay.
2: En ik zie hier veel roze om u heen. Wat gaat er straks gebeuren?
1: Ja, we hebben vandaag de landelijke Roze Zaterdag in Noordwijk. En we hebben hier straks in de buurtkerk een kerkdienst in het teken van Roze Zaterdag.
2: Kerk en de queer community, die liggen niet altijd op één lijn, toch?
1: Nee, dat klopt wel. Tegelijkertijd gaat het in de kerk om mensen. Het gaat in de kerk vaak om liefde. En in de kerk is iedereen welkom. Tenminste, dat geloof ik. En juist dan ook is het belangrijk om er ook voor de queer community te zijn.
2: Ja. Is dat ook wat u vandaag voornamelijk wil uitdragen?
1: Ja, het gaat vandaag over liefde. Je ziet al de kleur roze, saamhorigheid, veel warmte. Nou, de temperatuur werkt ook mee om het warm te hebben. Maar we gaan het vandaag vooral hebben over jezelf mogen zijn en over de liefde van God en de liefde van mensen onderling. Ja.
2: En heeft u zelf eigenlijk ook iets met de queer community?
1: Nou, ik heb vooral iets met mensen. Ik heb verschillende collega's die ook lid zijn van de queer community. En die reken ik ook tot mijn vriendenkring. Maar het gaat dan vooral om de vriendschap en niet om wie of wat je bent. Dus ik kijk ook het liefst in mijn werk niet naar waar hoort iemand bij, maar wie is iemand. Je bent vaak meer dan je geaardheid, dan je ziekte, dan je handicap. Je bent zoveel meer als mens.
0: Ook was er een speciale Be Yourself Walk.
3: Zoals wij de hetero's moeten accepteren, laten hetero's ook ons accepteren. Heerlijk om even mee te mogen rijden in een mooie auto en om de Roze Zaterdag te steunen in Noordwijk natuurlijk.
2: Ja. Waarom is dat zo belangrijk, die Roze Zaterdag?
3: Nou, we weten dat onze rechten en vrijgevigheden onder druk komen te staan al langere tijd. Dus we moeten blijven strijden voor onze vrijheid en de rechten die we hebben gecreëerd over de laatste 30 jaar. En dit is een manier om dat te doen. En ook om de LHBTIQ-gemeenschap natuurlijk te blijven steunen in alle plaatsen in Nederland. En we hopen dat elk jaar weer een stad zich beschikbaar stelt.
2: Ja. En wat voor gevoel geeft die Roze Zaterdag dan? Als u bijvoorbeeld dan hier bent of misschien in een andere stad?
3: Ja, ik was vorig jaar, hier liep ik mee in Zaandam met de Pride Walk. Omdat Amsterdam natuurlijk World Pride organiseert. Daar ben ik vrijwilliger bij. Dus dat is ook een reden om dan extra een tandje bij te zetten. Het is een gevoel van samen onder elkaar zijn, de hetero's en alles wat erbij hoort. Hè? Want we hebben natuurlijk de hetero-gemeenschap super nodig om ons te accepteren met alles wie we zijn en waar we zijn. Zoals wij de hetero's moeten accepteren, laten de hetero's ook ons accepteren. Ja. En we laten elkaar vrij in wat we doen en laten en elkaar niet lastigvallen.
0: Verslaggeefster Megan Voorbraak was op de Info en Inspiration Markt, waar mensen alles konden leren over de queer community.
4: Ik ben voorzitter van de GCC, de Gay Lesbian Car Club Benelux. Wij zijn hier op onze stand. Dat doen we nu voor het 15 jaar bij op Roze Zaterdag.
5: Ja, en wat betekent dat?
4: De Cake Lesser Car Club?
5: Ja.
4: Nou ja, een autoclub voor de doelgroep. Ik zeg, we zijn een soort rijdende sociëteit. Het is een gezelligheidsclub. Het gaat om mensen die auto's leuk vinden. Van heel oud tot best wel recente auto's. Maar vooral elkaar ontmoeten. Leuke ritten halen. Nou, toevallig daar een paar leden van ons. Hoi! Die meerijdende optocht. Dat doen we nu sinds voor het derde jaar. Ook superleuk dat dat kan inderdaad. Dus ja, een leuke manier om onszelf aan de gemeenschap te laten zien.
5: Is het een niche groep, zeg maar, mensen waar gay en motors, zeg maar, mensen bij elkaar komen?
4: Ja, in principe wel. We proberen wel zo wijd mogelijk open te zetten. Er wordt geen leeftijd aan auto's gebonden. En je hoeft ook zelf geen auto te hebben. Je moet het gewoon vooral leuk vinden om, ja, gelijkgestemden tegen te komen in die setting, denk ik dat. Ja.
5: Is dit een ander soort feest dan in een grotere stad?
4: Ik heb er nu 5 meegemaakt. Ze hebben allemaal wel wat gemeenschappelijk, maar ook wel iets wisselends van karakter. Je merkt hier gewoon dat wel echt heel een gezellige, gemoedelijke sfeer hangt inderdaad. Dus ik denk dat jullie dat wel echt voor hebben op wat grotere steden.
6: Wij staan bij het Queer Archief. Dat is het archief in de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Op de derde verdieping hebben we een hele verdieping met boeken en wisselende tentoonstellingen. En hier laten we zien vanuit zelfs de jaren 80 qua buttons, tijdschriften en verder hebben boeken die daar allemaal gedoneerd zijn of aangekocht om het papierarchief wat steeds belangrijker wordt te behouden voor de toekomst.
7: Ik ben Sandro Kortkaars, ik ben voorzitter van de stichting LGBT Asylum Support, een landelijk netwerk voor queer asielzoekers in Nederland.
5: Is dit een groep die genoeg aandacht krijgt volgens u?
7: Nee, veel te weinig. We zijn hier met een relatief kleine groep, maar we zijn zichtbaar en dat is heel erg belangrijk. En zoals je hier op de stand kan zien, maar zo net ook met de parade, lopen we met een groot spandoek LHBTIQ+ asielzoekers, queer asielzoekers, welkom. Het is heel belangrijk om te communiceren naar Nederland, naar elk protest, dat we ook een protest zijn. En dat deze groep welkom is, want we horen zoveel geluiden. Maar binnen onze groep komen die geluiden heel hard aan.
5: Hebben jullie het idee dat jullie hier volledig welkom zijn?
7: Dat is een hele mooie vraag, want we hadden hier iemand die vanochtend naar onze banner kwam kijken. En die zei van, oh, dat woord welkom, dat mag je hier eigenlijk niet laten zien. Kan je daar ballonnen voor hangen? En ik dacht, huh, wat gebeurt hier? Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Ik kom al 41 jaar bij Roze Zaterdagen. Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand mij verzoekt om censuur toe te passen. Terwijl Roze Zaterdag is voortgekomen uit een protest. En dat protest voor deze groep is absoluut nodig. Dus ik heb haar gezegd, nee, dat gaat er natuurlijk niet af. We gaan helemaal geen ballonnen ophangen. En als er mensen zijn hier in Noordwijk die problemen hebben met asielzoekers, dan laat ik graag zien dat deze groep meer dan welkom zou moeten zijn. Ze willen hier een veilige plek krijgen die ze in land van herkomst niet kunnen krijgen. Ze willen hier beschermd worden middels grondwet artikel 1. En het is een handje vol. Waar zijn we bang voor?
5: Het gaat om liefde.
7: Absoluut. Maar liefde die dus in bepaalde landen niet mogelijk is. En deze mensen, getraumatiseerd vaak, maar ook heel vaak hoog opgeleid, hadden een baan, hadden een huis, et cetera, maar hebben echt moeten vluchten om de liefde. En die moet je omarmen.
0: Tot slot konden mensen zelfs trouwen voor één dag. En daarmee sluiten we deze terugblik op Roze Zaterdag af.
8: We zijn net opnieuw getrouwd. Na 16 jaar werd het toch wel tijd om onze gelofte weer opnieuw leven in te blazen. En het ging al een tijdje heel slecht. Dus we dachten, nou, weet je, dan gaan we maar kijken of dit werkt.
9: Nou, mensen kunnen dus hier trouwen voor één dag. Mensen kunnen uiteraard ook lekker gaan kijken, toekijken, getuigen zijn. Maar vooral onze bruidsparen worden helemaal in de watten gelegd.
10: Nou, we werden als eerste doorgeleid. Dan mag je echt mooie kleren uitzoeken. Dan mag je ook nog ringen uitzoeken. En toen werden we door Gemma liefdevol getrouwd.
5: Waarom doe je nou precies deze activiteit bij Roze Zaterdag?
9: Nou, het is gewoon heel belangrijk dat het duidelijk wordt gemaakt dat er op de hele wereld ook nog stellen zijn die homoseksueel zijn en die niet mogen trouwen in heel veel landen. En wij willen heel erg duidelijk maken dat dat in Nederland wel kan en dat wij het eerste land waren waar dit dus mag. Dus wij vinden het heel erg belangrijk dat vandaag, ons thema is Be Yourself. Iedereen mag er vandaag zijn zoals hij wilt. Mag houden van wie die wil, mag uitzien zoals die wil. En we maken geen verschil en iedereen is hier welkom. En iedereen mag in onze prachtige roze opleggerskerk, mag die trouwen vandaag.
8: Ik vind het echt een superleuk initiatief. Ik heb alleen echt ook een foei lelijke ring. Maar ik hou hem vandaag wel om.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Team Zomerzorg on Tour uit Hillegom heeft de Garbage Run voor het tweede jaar op rij gewonnen. De Garbage Run is een vijfdaagse tocht met 600 oude auto's die ouder zijn dan 20 jaar en een maximale waarde hebben van 1000 euro. Het team, bestaande uit Aad, Joris, Mark en Nigel, reed 5188 kilometer door Europa en kwam als eerste over de eindstreep in Albanië. Het was de 9e deelname voor het team. Voor iedere gereden kilometer doneert het team 1 euro aan het goede doel. Daardoor gaat er 5188 euro naar fietsmaatjes Hillegom Lisse en EHBO Hillegom. Ook de hoofdprijs van 1000 euro wordt verdeeld tussen deze twee doelen. De 12e editie van Loungefest komt eraan op 17 en 18 juli. Het festival aan het Oosterduinse Meer in Noordwijkerhout is georganiseerd door vrijwilligers en pakt het dit jaar anders aan. Het idee van de organisatie is minder bezoekers, meer beleving. Het aantal beschikbare kaarten is in vergelijking met voorgaande jaren verlaagd. Ook is er een nieuwe, kleinere indeling van het terrein. Op die manier hoopt de organisatie op meer sfeer, ontmoetingen en ontdekkingen. Verder gaat het volledige festivalterrein op vrijdag al open. En Dunavi start met een doorstroommakelaar om senioren te helpen bij het nadenken over hun woontoekomst. De woningcorporatie richt zich op huurders van 65 jaar en ouder die nu in een woning wonen die niet goed toegankelijk is. Als senioren verhuizen naar een passende woning, komen er weer grotere woningen vrij voor gezinnen en andere woningzoekenden. De doorstroommakelaar ondersteunt huurders dan bij vragen over passend wonen en denkt mee over de mogelijkheden. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de overwinning van Marokko op Oranje bij het WK is het in Den Haag onrustig. Feestende voetbalfans gooiden vuurwerk naar de politie. Die gebruikte het waterkanon. Zeker één supporter is opgepakt. Nederland speelde met 1-1 gelijk, maar verloor van Marokko na strafschoppen. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd door het OM. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptorekening. In Frankrijk is een wet aangenomen tegen Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress. Die zijn volgens de Franse politiek niet duurzaam. En het weer, eerst zon, van het westen uit meer bewolking en het wordt 21 tot 26 graden.
3: Dit is even de hart van de ANWB. De vertraging op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Knopend Ieperburg en Zoeterwoude-Dorp in 12 kilometer file door de werkzaamheden op de A44 bij Afrit Noordwijkerhout is nu een uur. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Bleiswijk en Knopend Gouwen 7 kilometer file. Utrecht richting Den Haag op de A12 5 kilometer file bij Knopend Prins Klausplein door een auto met pech, 10 minuten extra. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Knopend Terbrechtseplein en Knopend Gouwen 9 kilometer file, 20 minuten vertraging. Tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden bussen in plaats van treinen. Dat duurt waarschijnlijk tot donderdagavond. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Dinsdag begint de dag droog met flink wat zon. Maar vanuit het westen trekken gedurende de dag steeds meer wolkenvelden over het land. Daardoor laat de zon zich wat minder vaak zien en is de temperatuur wat lager dan de afgelopen dagen. De maximale temperatuur ligt tussen de 20 tot 23 graden. Daarmee komt op dinsdag een einde aan de hittegolf bij ons in de streek. Dit was het weer uit de Duin- en Bollenstreek.

0: Tijdens een bijzondere raadsvergadering is donderdag in Lisse afscheid genomen van wethouder Kees van der Zwet. Hij zat er ruim 40 jaar in de politiek, waarvan de laatste 8 jaar als wethouder. Hij gaat nu met pensioen. U hoort hem over de regen aan complimenten die hij kreeg tijdens de raadsvergadering.
1: Ik moet voorzichtig wezen met dit soort dingen. Ik waardeer het in hoge mate, maar ik leg zelf altijd de lat erg hoog. En ze hebben hem er in het verleden wel eens voor gewaarschuwd. Doordat je hem te hoog legt, heb je de kans dat de omgeving er heel makkelijk onderdoor loopt.
2: Wat heeft Kees van der Zwet kunnen veranderen in Lisse?
1: Dat vind ik altijd de moeilijke, want je verandert nooit wat alleen. Dat doe je altijd samen.
2: Ja, kom op. Nu even niet. Wat heeft Kees van der Zwet veranderd in Lisse?
1: Nou, laten we in ieder geval, grip heeft op de financiën. Ja. En ik denk dat dat vooral van belang is, ook voor de toekomstige ontwikkelingen van het dorp.
2: Want dat was een uitdaging?
1: Dat was zeker een uitdaging in het begin.
2: Ja. Is dat op orde? Hebben ze daar nog een flinke kluif aan? Wat is de stand van zaken?
1: Men heeft er best nog wat te doen. Ik denk dat de uitgangspunten goed zijn, maar het vraagt best onderhoud. En men zal ook ervoor moeten zorgen tot de organisatie, ook naar de toekomst toe, beter in controle komt. Maar dat is een algemeen probleem wat bij de hele overheid speelt.
2: Ja. Je was je er ook terdege van bewust dat Lisse in de Bollestreek lag? Want daar heb je ook bestuurlijk in heel veel andere gremia ben je actief geweest. Hoe staat de Bollestreek ervoor?
1: Op zich goed. Ik denk alleen dat het een zaak blijft. Let op uw zaak. Iedereen heeft het natuurlijk over de brede welvaart. Die is toch een stuk beter als dat iedereen denkt. Maar als je dit niet onderhoudt, dan loop je wel het risico dat we op een gegeven moment de slaapregio worden. En dat is iets wat we pertinent niet moeten willen.
2: Okay, daar moeten we op letten. Je gaat nu naar huis. Waarom ga je al naar huis eigenlijk? Waarom mag je niet op de bitterballen?
1: Zonder bitterballen. De bitterballen gaat zonder mij ook wel. En ik ben ook de gelegenheid om met mijn moeder en mijn zus in ieder geval nog even de zaak te evalueren.
2: Gaat het lukken, Kees van der Zwet, zonder politiek, na 40 jaar actief te zijn geweest?
1: Daar geef ik je geen garantie op.
0: Kees van der Zwet neemt dus afscheid als wethouder. Zijn opvolger hoort u na de plaat.

0: Voor de plaat hoorde u dat Kees van der Zwet afscheid heeft genomen als wethouder. Tijdens de raadsvergadering zijn de wethouders Jolanda Langeveld, Riet Austie en Vincent Scheurwater geïnstalleerd. Scheurwater is de nieuwe wethouder voor het CDA als opvolger van Kees van der Zwet. Scheurwater stapte in de vorige periode over van ChristenUnie-SGP naar het CDA. Verslaggever Art Sandbergen sprak Scheurwater na zijn installatie.
1: Meneer de wethouder. Meneer de wethouder moet ik nu zeggen, Vincent Scheurwater.
2: Gewoon Vincent, is goed.
1: Gewoon Vincent, echt waar?
2: Zeker, zeker.
1: Okay. Veel zin met de nieuwe baan.
2: Dankjewel.
1: Waarom bent u geschikt?
2: Nou, ze hebben daar wel over nagedacht vanuit de fractie van het CDA. En gezien het feit dat ik natuurlijk al 8 jaar in de raad had gezeten en ik voornemens was om eigenlijk te stoppen met het raadswerk. Ja, vonden toch dat dat een uitstroom was van toch wel kennis en ervaring. En ze zagen dat vooral als een winst ook voor het CDA. Dus dat vanuit die hoedanigheid ben ik dan ook benaderd. Over nagedacht. En ja, uiteindelijk staan we hier dan toch.
1: Ik ben gevraagd eigenlijk.
2: Ja. Ja.
1: Okay. Zo is het gegaan. U kwam van de SGP, ChristenUnie, daar bent u uitgegaan naar het CDA. Het leek een beetje van Quick Boys naar een eerste divisieclub en dan meteen doorstomen naar het Nederlands elftal, een soort van.
2: Zo leek dat misschien wel voor de buitenwereld. Maar dat, ik had op een gegeven moment toen voor de zomervakantie aangegeven, nou, ik maak mijn ambtsperiode af bij de SGP en dan stopt het voor mij daar. Terwijl ik een soort samen uit, samen thuis, samen met Mariette, met wie ik toen in de raad zat. Ja, en daarna, na de zomervakantie, kwam eigenlijk pas het CDA op de lijn en zei van ja, we horen dat je ermee stopt, maar wij zien in jou eigenlijk een geschikte kandidaat wethouder, want wij willen eigenlijk geen wethouderskandidaat van buiten aftrekken die niet met listen bekend is. En dat ben jij wel. Dus zou je niet wat voor ons willen betekenen? Te meer ook, omdat we al die jaren ook gewoon super fijn met elkaar hebben gewerkt. En dat die verbinding er eigenlijk al was onderling. Maakte dat ook gewoon dat het mogelijk was, om het zo maar te zeggen. Want politiek gezien zou je zeggen van nou, er zitten best wat struggles onderling. Dat je zegt van nou, dat zit niet op één lijn. Maar dat, dat hebben we in de lokale politiek eigenlijk helemaal niet.
1: Dus het is toch een rondbaan?
2: Een rotbaan?
1: Ja, het is toch een beetje een rotbaan?
2: Zeker niet. Nee, absoluut.
1: Wat is er leuk aan?
2: Nou, je bent voor listen bezig en dat is ook waar je het voor doet. En ik heb dat ook wel eens in de raad gezet. Ik zit hier niet voor mezelf, ik zit hier niet voor een partij. Ik zit hier gewoon voor listen en daar ben ik onderdeel van. En daarvoor doe ik mee in de lokale politiek. En dat is ook de drijf die we momenteel in de raad al jaren hebben. En dat is ook volgens mij inziens ook de reden waarom je in de gemeenteraad zou moeten zitten. Natuurlijk heb iedereen zijn politieke kleur en zijn achtergrond. En dat mag ook en dat moet ook. Maar je bent vooral ook voor je eigen gemeente, voor Lisse bezig. En dat geeft me altijd die energie. Dat je het ook volhoudt. Want het is 3-4 avonden in de week dat je natuurlijk met de gemeenteraad aanwezig was. Ja, en anders zeggen van je bent gek dat je zoveel tijd aansteekt. Maar ja, als het je energie oplevert, dan doe je dat met plezier. En dat heb ik altijd zo ervaren. En dat, zou ik willen dat iedereen erin zou zitten. Ja.
1: Zo ga je het ook weer doen als wethouder.
2: Zeker, zeker. Ja, nu gaan we natuurlijk weer op de uitvoeringskant zitten. En dat is zeker een heel ander werkterrein natuurlijk als dat je in de raad zit. Maar ik ga er met alle plezier ga ik daaraan beginnen. Ik heb er ook heel veel zin in. Ik heb een leuk college die al bekend is. Dus dat, de dagen die hiervoor lagen werd ik al een soort met een beetje ontvangen. Zo van spulletjes klaarmaken. Nou, dat voelde ook al zo'n warm bad. Dus dat was echt geweldig. Dus dat is echt, ik heb echt heel veel zin in. Ja.

Dit was Nieuws Boulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op bollestreekomroep.nl en rtvkatwijk.nl. Ik wens u nog een prettige dag.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 8 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Oranje niet gelukt om de laatste 16 te bereiken op het WK. Marokko is door en treft in de volgende ronde Canada. Zoals al vaker op een eindtoernooi ging het voor Oranje mis in de penalty-serie. Volgens bondscoach Ronald Koeman was vooral de tweede penalty van Marokko een kantelpunt.
5: Bart die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikt hij die bal erin. Ja, als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
4: Nederland heeft nu 7 strafschoppenseries verloren op een eindtoernooi. 2 keer werd er maar gewonnen. Teleurstelling dus bij de Nederlandse fans, die massaal waren opgebleven om Nederland midden in de nacht aan te moedigen.
6: Ja, kut. Oftewel kwalitatief uit het teleurstellend. Maar ja, wat doen we er dan?
7: Ja, zuur. En het raakt me heel erg. Maar het is eenmaal zo, dus klaar.
4: In een aantal steden gingen feestende Marokko-fans de straat op, zoals in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. In de Haagse Schilderswijk braken ongeregeldheden uit. Fans blokkeerden de straat. De ME kwam in actie met een waterkanon. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Volgens de politie in Den Haag zijn enkele mensen aangehouden vanwege openlijke geweldpleging. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptorekeningen. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels. De FIOD bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Er is beslag gelegd op het vermogen van het bedrijf. Er is niemand aangehouden. Dan het weer nog. Eerst zon, van het westen uit meer bewolking en vanmiddag misschien wat regen. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Roelevarensveen staat 20 kilometer file. Door de werkzaamheden op de A44 drie kwartier vertraging. Op de A12 Den Haag richting Utrecht 20 minuten vertraging. Tussen Gouda en Nieuwebrug 7 kilometer file. Een kwartier op de A12 naar Utrecht richting Den Haag tussen Bleiswijk en knooppunt Prins Klausplein. Door een kapotte auto 8 kilometer file. Er staat door een kapotte auto op de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer file. En de vertraging daar is 20 minuten. Veel vertraging ook bij de aansluiting met de A4 op de N206 Zoetermeer-Heemstede tussen Zoetermeer-Buitenweg en de A4 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
10: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
11: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
12: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
13: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
14: De omroep van de Bollenstreek.
15: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
16: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Marjoleine Sadi.
17: Welkom bij Nieuwsboulevard. Vandaag in de uitzending... Een groot feest op het uitverkochte Hillegoms Muziekfestival. Een terugblik op Roze Zaterdag. Het afscheid van wethouder Kees van der Zwet. En de installatie van de nieuwe wethouders. Dit alles en meer, maar eerst het laatste nieuws.
16: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
17: Bewoners van de Hillegomse wijk Elsbroek hebben al ruim 1700 handtekeningen verzameld... om hun vaste pakketbezorger Daniel te behouden... Hij is na bijna 9 jaar door PostNL overgeplaatst naar Sassaheim vanwege een herstructurering van de bezorgroutes. PostNL heeft laten weten dat de routewijziging noodzakelijk is en dat Daniel meegaat naar de andere route. PostNL zegt ook dat ze hopen dat hij in zijn nieuwe wijk net zo warm wordt ontvangen. Een bestuurder van een taxi heeft zondagochtend zijn voertuig totaal losgereden aan de Herenstraat in Voorhout. De persoon wilde rond 3:30 terugkeren, maar botste op een paaltje. Dat paaltje bleef onder de auto hangen. Vanwege de aanrijding activeerde de airbags en ontstond er ook een barst in de voorruit. Door de paal onder het voertuig begon er ook vloeistof te lekken. Niemand raakte bij het ongeval gewond. En de jubileumeditie van de Tour de Bouw heeft €85.000 opgebracht. Het evenement waarbij fietsers langs bouwprojecten rijden was ingekort vanwege de hitte, maar was alsnog een succes. Het eindbedrag wordt verdeeld onder het Prinses Maxima Centrum, daar gaat €77.500 naartoe, en de Odense Huizen waar €7.750 naartoe gaat. De fietstochten die de racefietsers konden kiezen tijdens de Tour de Bouw waren ingekort vanwege de hitte, maar meerdere deelnemers hebben gezegd dat ze later de route af willen maken. Daardoor kan het eindbedrag nog verder oplopen. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.

0: Hillegomse muziekfestival in de Hoftuin was helemaal uitverkocht afgelopen zaterdag. Artiesten zoals Emma Heesters en John West traden op. Het muziekfeest ging vorig jaar niet door vanwege de NAVO-top en dreigde dit jaar ook niet door te gaan vanwege de hitte. Verslaggever Willem Molenveld was op het feest en sprak als eerste met de nieuwe voorzitter Piet IJsselmuiden.
1: Ja, ik ben weer de jaarlijkse Hillegom muziekfeest beland. Is de feest? Denk het wel, want voorlopig gaat het door. En dan heb ik de nieuwe voorzitter, als ik het goed zeg, aan de desbetreffende microfoon kunnen krijgen. Het heeft moeite gekost, maar hij zit dan heel pontificaal. Zit hij nog wat te glimlachen. Want ten eerste, waarom glimlach je? Het feest gaat door. En waarom zeg ik dit?
2: Precies, het feest gaat door en daar zijn we hartstikke blij mee. Het heeft er echt om gespannen. Gisteren is er heel veel overleg geweest met gemeentes. Iedereen weet het natuurlijk. Het is bloedje heet geweest gisteren. En vandaag, alles zit mee. Dus we zijn hartstikke blij.
1: Nou, ben je de nieuwe voorzitter? Ja, er zijn er wat nieuwe maatregelen genomen. Zoals?
2: Eigenlijk hebben we het oude feest gewoon doorgezet. En geen nieuwe maatregelen. We hebben kleine tweaks gedaan om daarmee te bedenken, dit gaat beter. Dit jaar hebben we stelts als drank geïntroduceerd. En zo proberen we het elk jaar beter te maken. Gelukkig hebben we een heel team om ons heen verzameld met echt specialisten. We hebben Christian, die heeft de vergunning tot in de puntjes geregeld. Dus we hebben ook geen enkele vraag vanuit de gemeente gekregen. Zo is het veiligheidsplan in één keer goed gegaan. We hebben heel goed contact met alle diensten, met de BOA's, met de politie, met de brandweer, met de gemeente, waardoor het hele proces gewoon echt super loopt. En dat hele team heeft daar met z'n allen voor gezorgd. Dus wat moeten we verbeteren? Ik heb geen idee.
1: Mooie artiesten. Noem eens voor jou een krent in de pap op. Want er zijn er een aantal. Emma Heesters komt bijvoorbeeld.
2: Zelf kijk ik uit naar Mental Tio. Dat is echt uit mijn jeugd. Dus dat lijkt me geweldig om mee te maken. Het is ook een beetje vreemde eend in de bijt hier. Het was altijd echt Nederlands, puur Nederlands. Mental Tio is echt wel een DJ, een beetje naar de hardcore toe. Dus echt wel een vreemde eend in de bijt hier. Maar wel heel leuk. En dat is een van de dingen wat we aan het checken zijn. Hoe kunnen we het beter maken?
1: Ja, en dan naast me staat een uithijgende Martijn Stam. Maakt die mensen ook niet zo gek, joh.
3: Ja, dat is wel de bedoeling natuurlijk, hè. Kijk, het publiek moet kapot zijn, maar ik ook natuurlijk, hè. Want niet zweten, dan hebben we niet gepresteerd.
1: Jongen. Ik ga een stukje verder weg staan. Je zweet als een otter. Hey, alle gekken door stokkie. Wat vind je dan leuker? Presenteren, zingen, drummen of alle drie?
3: Ik vind het alle drie leuk.
1: Ja, ja. Het is geen antwoord.
3: Ja. Ik vind het alle drie leuk. En zingen is natuurlijk mijn hobby. Beroepsmatig geworden en presenteren heb ik hier natuurlijk jaren gedaan. En dit jaar niet.
1: Gaat lekker? Ja, carrière. Gaat heel goed. Ja, nieuwe nummers ook?
3: Ja, natuurlijk mijn laatste single Avond 2.0. Die is, gaat als een malle. Dat zit al op 800.000 streams op Spotify. Ik heb getekend bij een management die alles voor mij doet dit jaar. Dus we gaan mooie dingen beleven. We gaan heel veel naar Oostenrijk, we gaan naar Spanje. En natuurlijk niet in Nederland vergeten, want daar gaan we natuurlijk ook gas geven. Hey. Dus dat gaat echt boven verwachting. Ik ben een gezegend mens. Ja, nee, maar dit is gewoon prachtig, weet je. Dat je dit mag doen, dat je elk weekend mensen mag vermaken, mag entertainen. Mensen gek mag maken, ook nog eens een keer met mijn trommels erbij. Ja, dat is gewoon kerst op de taak.
1: En is het thuiswedstrijd bijna, hè?
3: Voor mij is het een thuiswedstrijd.
1: Ja.
4: Mijn naam is John West.
1: Meen je dat nou?
4: Ja, zeker.
1: Heb je een beetje een zin gehad op het podium?
4: Nou, ik moet eerlijk zeggen, het is sowieso altijd heel warm om hier te komen in Hillegom. Het is gewoon, ook als je hier vaker komt, dan zie je ook vaak dezelfde gezichten. En dat maakt het toch wel supergezellig, vreedzaam, liefdevol dorp.
1: Hoeveelste keer kom je hier als vrouw? Weet je, als je regelmatig komt, of kom je dan maar alleen maar door het dorp heen rijdende? Of ga je nog zingen?
4: Nee, ik kom sowieso wel eens vaak ook hier in de buurt. Vroeger heel vaak bij de bekende caravan dealer hier in de buurt. maar ook natuurlijk met mijn optredens. Ik weet niet hoe vaak ik hier gestaan heb, maar dit is niet de eerste keer in ieder geval. Dus ik vond het echt super gezellig.
1: Ja, dat denk ik. Hè. Je had ook een hele goede mooi woord, hè. Interactie met het publiek, hè. Dat is wel op jouw lijf geschreven, hè.
4: Ja, weet je wat het is? Ik vind, als ik aankom en ik ga gewoon 8 liedjes zingen en dan ben ik weer weg. Ja, dan kan je net zo goed mijn cd'tje opzetten, dat is hetzelfde. Dus ik heb altijd toch wel een beetje een geintje en even een polonaise met het publiek en even een knipoogje. Ja, dat hoort allemaal wel bij, weet je wel.
1: Je toekomst. Gaat lekker?
4: Gaat hartstikke goed. Veel singles op de planning. 19 december doe ik Ahoy. Dan ga ik mijn 20-jarig jubileum vieren. Ik zit dit jaar 20 jaar in het vak. Wou ik op een bijzondere manier vieren. En ik heb ervoor gekozen om het in, wederom in Ahoy te doen. 2024 stond ik er al. En nu dit jaar voor de tweede keer.
1: Dat is niet zomaar iets, hè, Ahoy?
4: Nee, Ahoy is een hele magische zaal. Ook een hele grote zaal. Dus, weet je... Ik heb zo'n grote fanbase. En, heel veel mensen vergeten ook. Je hebt natuurlijk heel veel... jongens die op dit moment hele grote hits scoren, waaronder Just in the Wild. En dan komt Yves Berendsen voorbij en Samuel Welte. En dat is ook hartstikke goed. En die hebben ook gelijk een hele grote fanbase. Alleen, je moet niet vergeten dat ik het nu al wat ik al zeg. Ik doe het al 20 jaar. En ik sta al 20 jaar stabiel in deze muziekwereld. En dat is ook heel knap. Want ik heb heel veel jongens zien komen en gaan in mijn 20 jaar zelf.

0: van. Roze Zaterdag heeft Noordwijk volledig in het teken gezet van diversiteit en inclusie als gaststad. Er waren optredens, een Be Yourself Walk, een Info en Inspiration Market en nog heel veel andere activiteiten. We blikken terug op deze dag en we beginnen met de speciale kerkdienst.
1: Ja, ik ben Vulco de Vries Bouwstra. Ik ben predikant hier van de protestante gemeente Noordwijk.
2: En ik zie hier veel roze om u heen. Wat gaat er straks gebeuren?
1: Ja, we hebben vandaag de landelijke Roze Zaterdag in Noordwijk. En we hebben hier straks in de buurtkerk een kerkdienst in het teken van Roze Zaterdag.
2: Kerk en de queer community, die liggen niet altijd op één lijn, toch?
1: Nee, dat klopt wel. Tegelijkertijd gaat het in de kerk om mensen. Het gaat in de kerk vaak om liefde. En in de kerk is iedereen welkom. Tenminste, dat geloof ik. En juist dan ook is het belangrijk om er ook voor de queer community te zijn.
2: Ja. Is dat ook wat u vandaag voornamelijk wil uitdragen?
1: Ja, het gaat vandaag over liefde. Je ziet al de kleur roze, saamhorigheid, veel warmte. Nou, de temperatuur werkt ook mee om het warm te hebben. Maar we gaan het vandaag vooral hebben over jezelf mogen zijn en over de liefde van God en de liefde van mensen onderling. Ja.
2: En heeft u zelf eigenlijk ook iets met de queer community?
1: Nou, ik heb vooral iets met mensen. Ik heb verschillende collega's die ook lid zijn van de queer community. En die reken ik ook tot mijn vriendenkring. Maar het gaat dan vooral om de vriendschap en niet om wie of wat je bent. Dus ik kijk ook het liefst in mijn werk niet naar waar hoort iemand bij, maar wie is iemand. Je bent vaak meer dan je geaardheid, dan je ziekte, dan je handicap. Je bent zoveel meer als mens.
0: Ook was er een speciale Be Yourself Walk.
3: Zoals wij de hetero's moeten accepteren, laten de hetero's ook ons accepteren. Heerlijk om even mee te mogen rijden in een mooie auto en om de Roze Zaterdag te steunen in Noordwijk natuurlijk.
2: Ja. Waarom is dat zo belangrijk, die Roze Zaterdag?
3: Nou, we weten dat onze rechten en vrijgevigheden onder druk komen te staan al langere tijd. Dus we moeten blijven strijden voor onze vrijheid en de rechten die we hebben gecreëerd over de laatste 30 jaar. En dit is een manier om dat te doen. En ook om de LHBTIQ-gemeenschap natuurlijk te blijven steunen in alle plaatsen in Nederland. En we hopen dat elk jaar weer een stad zich beschikbaar stelt.
2: Ja. En wat voor gevoel geeft die Roze Zaterdag dan? Als u bijvoorbeeld dan hier bent of misschien in een andere stad?
3: Ja, ik was vorig jaar, hier liep ik mee in Zaandam met de Pride Walk. Omdat Amsterdam natuurlijk World Pride organiseert. Daar ben ik vrijwilliger bij. Dus dat is ook een reden om dan extra een tandje bij te zetten. Het is een gevoel van samen onder elkaar zijn, de hetero's en alles wat erbij hoort. Hè? Want we hebben natuurlijk de hetero-gemeenschap super nodig om ons te accepteren met alles wie we zijn en waar we zijn. Zoals wij de hetero's moeten accepteren, laten de hetero's ook ons accepteren. Ja. En we laten elkaar vrij in wat we doen en laten en elkaar niet lastigvallen.
0: Verslaggeefster Megan Voorbraak was op de Info en Inspiration Markt, waar mensen alles konden leren over de queer community.
4: Ik ben voorzitter van de GCC, de Gay Classic Car Club Benelux. Wij zijn hier op onze stand. Dat doen we nu voor het 15e jaar bij op Roze Zaterdag.
5: Ja, en wat betekent dat?
4: De Gay Classic Car Club?
5: Ja.
4: Nou ja, een autoclub voor de doelgroep. We zijn een soort rijdende sociëteit. Het is een gezelligheidsclub. Het gaat om mensen die auto's leuk vinden. Van heel oud tot best wel recente auto's. Maar vooral elkaar ontmoeten, leuke ritten halen. Nou, toevallig daar een paar leden van ons. Hoi! Die meerijdende optocht. Dat doen we nu sinds voor het derde jaar. Ook superleuk dat kan inderdaad. Dus ja, een leuke manier om onszelf aan de gemeenschap te laten zien.
5: Is het een niche groep, zeg maar mensen waar gay en motors, zeg maar mensen bij elkaar komen?
4: Ja, in principe wel. We proberen het wel zo wijd mogelijk open te zetten. Er wordt geen leeftijd aan auto's gebonden. En je hoeft ook zelf geen auto te hebben. Je moet het gewoon vooral leuk vinden om ja, gelijkgestemden tegen te komen in die setting, denk ik dat. Ja.
5: Is dit een ander soort feest dan in een grotere stad?
4: Ik heb er nu 5 meegemaakt. Ze hebben allemaal wel wat gemeenschappelijk, maar ook wel iets wisselends van karakter. Je merkt hier gewoon dat wel echt heel een gezellige, gemoedelijke sfeer hangt inderdaad. Dus ik denk dat jullie dat wel echt voor hebben op wat grotere steden.
6: We staan bij het Queer Archief. Dat is het archief in de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Op de 3e verdieping. We hebben een hele verdieping met boeken en wisselende tentoonstellingen. En hier laten we zien, vanuit zelfs de jaren 80, qua buttons, tijdschriften en verder we boeken die daar allemaal gedoneerd zijn of aangekocht om het papierarchief, wat steeds belangrijker wordt, te behouden voor de toekomst.
7: Ik ben Sandro Kortkaas, ik ben voorzitter van de stichting LGBT Asylum Support, een landelijk netwerk voor queer asielzoekers in Nederland.
5: Is dit een groep die genoeg aandacht krijgt volgens u?
7: Nee, veel te weinig. We zijn hier met een relatief kleine groep, maar we zijn zichtbaar en dat is heel erg belangrijk. En zoals je hier op de stand kan zien, maar zo net ook met de parade, lopen we met een groot spandoek LHBTIQ+ asielzoekers, queer asielzoekers, welkom. Het is heel belangrijk om te communiceren naar Nederland, naar elk protest, dat we ook een protest zijn. En dat deze groep welkom is, want we horen zoveel geluiden. Maar binnen onze groep komen die geluiden heel hard aan.
5: Hebben jullie het idee dat jullie hier volledig welkom zijn?
7: Dat is een hele mooie vraag, want we hadden hier iemand die vanochtend naar onze banner kwam kijken. En die zei van, oh, dat woord welkom, dat mag je hier eigenlijk niet laten zien. Kan je daar ballonnen voor hangen? En ik dacht, huh, wat gebeurt hier? Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Ik kom al 41 jaar bij Roze Zaterdagen, maar ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand mij verzoekt om censuur toe te passen. Terwijl Roze Zaterdag is voortgekomen uit een protest. En dat protest voor deze groep is absoluut nodig. Dus ik heb haar gezegd, nee, dat gaat er natuurlijk niet af. We gaan helemaal geen ballonnen ophangen. En als er mensen zijn hier in Noordwijk die problemen hebben met asielzoekers, dan laat ik graag zien dat deze groep meer dan welkom zou moeten zijn. Ze willen hier een veilige plek krijgen die ze in land van herkomst niet kunnen krijgen. Ze willen hier beschermd worden middels grondwet artikel 1. En het is een handje vol. Waar zijn we bang voor?
5: Het gaat om liefde.
7: Absoluut. Maar liefde die dus in bepaalde landen niet mogelijk is. En deze mensen, getraumatiseerd vaak, maar ook heel vaak hoog opgeleid, hadden een baan, hadden een huis, et cetera, maar hebben echt moeten vluchten om de liefde. En die moet je omarmen.
0: Tot slot konden mensen zelfs trouwen voor één dag. En daarmee sluiten we deze terugblik op Roze Zaterdag af.
8: We zijn net opnieuw getrouwd. Na 16 jaar werd het toch wel tijd om onze gelofte weer opnieuw leven in te blazen. En het ging al een tijdje heel slecht. Dus we dachten, nou, weet je, dan gaan we maar kijken of dit werkt.
9: Nou, mensen kunnen dus hier trouwen voor één dag. Mensen kunnen uiteraard ook lekker gaan kijken, toekijken, getuigen zijn. Maar vooral onze bruidsparen worden helemaal in de watten gelegd.
10: Nou, we werden als eerste doorgeleid. Dan mag je echt mooie kleren uitzoeken. Dan mag je ook nog ringen uitzoeken. En toen werden we door Gemma liefdevol getrouwd.
5: Waarom doe je nou precies deze activiteit bij Roze Zaterdag?
9: Nou, het is gewoon heel belangrijk dat het duidelijk wordt gemaakt dat er op de hele wereld ook nog stellen zijn die homoseksueel zijn en die niet mogen trouwen in heel veel landen. En wij willen heel erg duidelijk maken dat dat in Nederland wel kan en dat wij het eerste land waren waar dit dus mag. Dus wij vinden het heel erg belangrijk dat vandaag, ons thema is Be Yourself. Iedereen mag er vandaag zijn zoals hij wilt. Mag houden van wie die wil, mag uitzien zoals die wil. En we maken geen verschil en iedereen is hier welkom. En iedereen mag in onze prachtige roze opleggerskerk, mag die trouwen vandaag.
8: Ik vind het echt een superleuk initiatief. Ik heb alleen echt ook een foei lelijke ring. Maar ik hou hem vandaag wel om.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Team Zomerzorg on Tour uit Hillegom heeft de Garbage Run voor het tweede jaar op rij gewonnen. De Garbage Run is een vijfdaagse tocht met 600 oude auto's die ouder zijn dan 20 jaar en een maximale waarde hebben van 1000 euro. Het team, bestaande uit Aad, Joris, Mark en Nigel, reed 5188 kilometer door Europa en kwam als eerste over de eindstreep in Albanië. Het was de 9e deelname voor het team. Voor iedere gereden kilometer doneert het team 1 euro aan het goede doel. Daardoor gaat er 5188 euro naar fietsmaatjes Hillegom Lisse en EHBO Hillegom. Ook de hoofdprijs van 1000 euro wordt verdeeld tussen deze twee doelen. De 12e editie van Loungefest komt eraan op 17 en 18 juli. Het festival aan het Oosterduinse Meer in Noordwijkerhout is georganiseerd door vrijwilligers en pakt het dit jaar anders aan. Het idee van de organisatie is minder bezoekers, meer beleving. Het aantal beschikbare kaarten is in vergelijking met voorgaande jaren verlaagd. Ook is er een nieuwe, kleinere indeling van het terrein. Op die manier hoopt de organisatie op meer sfeer, ontmoetingen en ontdekkingen. Verder gaat het volledige festivalterrein op vrijdag al open. En Dunavie start met een doorstroommakelaar om senioren te helpen bij het nadenken over hun woontoekomst. De woningcorporatie richt zich op huurders van 65 jaar en ouder die nu in een woning wonen die niet goed toegankelijk is. Als senioren verhuizen naar een passende woning, komen er weer grotere woningen vrij voor gezinnen en andere woningzoekenden. De doorstroommakelaar ondersteunt huurders dan bij vragen over passend wonen en denkt mee over de mogelijkheden. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de overwinning van Marokko op Oranje bij het WK is het in Den Haag onrustig. Feestende voetbalfans gooiden stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. Die gebruikte het waterkanon en enkele mensen zijn opgepakt. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd door het OM. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun crypto-rekeningen. En het weer, eerst zon, van het westen uit meer bewolking en vanmiddag misschien wat regen. Het wordt 21 tot 26 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoetewoudendorp staat 12 kilometer file door werkzaamheden op de A27, 3 kwartier vertraging. Een kwartier op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Zoetewoudendorp en Nieuw-Vennep, 12 kilometer. Een kwartier ook op de A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Prins Klausplein en het Malieveld, 4 kilometer. Een half uur vertraging op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Gouwen, 9 kilometer file. 20 minuten op de N206 Zoetermeer Heemstede tussen Stompwijk en Zoetewoudendorp, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Dinsdag begint de dag droog met flink wat zon. Maar vanuit het westen trekken gedurende de dag steeds meer wolkenvelden over het land. Daardoor laat de zon zich wat minder vaak zien en is de temperatuur wat lager dan de afgelopen dagen. De maximale temperatuur ligt tussen de 20 tot 23 graden. Daarmee komt op dinsdag een einde aan de hittegolf bij ons in de streek. Dit was het weer uit de Duin- en Bollenstreek.

0: Tijdens een bijzondere raadsvergadering is donderdag in Lisse afscheid genomen van wethouder Kees van der Zwet. Hij zat ruim 40 jaar in de politiek, waarvan de laatste 8 jaar als wethouder. Hij gaat nu met pensioen. U hoort hem over de regen aan complimenten die hij kreeg tijdens de raadsvergadering.
1: Ik moet voorzichtig wezen met dit soort dingen. Ik waardeer het in hoge mate, maar ik leg zelf altijd de lat erg hoog. En ze hebben hem er in het verleden wel eens voor gewaarschuwd. Doordat je hem te hoog legt, heb je de kans dat de omgeving er heel makkelijk onder doorloopt.
2: Wat heeft Kees van der Zwet kunnen veranderen in Lisse?
1: Dat vind ik altijd de moeilijke, want je verandert nooit wat alleen. Dat doe je altijd samen.
2: Ja, kom op. Nu even niet. Wat heeft Kees van der Zwet veranderd in Lisse?
1: Nou, laten we in ieder geval, grip heeft op de financiën. Ja. En ik denk dat dat vooral van belang is, ook voor de toekomstige ontwikkelingen van het dorp.
2: Want dat was een uitdaging?
1: Dat was zeker een uitdaging in het begin.
2: Ja. Is dat op orde? Hebben ze daar nog een flinke kluif aan? Wat is de stand van zaken?
1: Men heeft er best nog wat te doen. Ik denk dat de uitgangspunten goed zijn, maar het vraagt best onderhoud. En men zal ook ervoor moeten zorgen dat de organisatie ook naar de toekomst toe beter in controle komt. Maar dat is een algemeen probleem wat bij de hele overheid speelt.
2: Ja. Je was je er ook terdege van bewust dat Lisse in de Bollestreek lag? Want daar heb je ook bestuurlijk in heel veel andere gremia ben je actief geweest. Hoe staat de Bollestreek ervoor?
1: Op zich goed. Ik denk alleen dat het een zaak blijft. Let op uw zaak. Iedereen heeft het natuurlijk over de brede welvaart. Die is toch een stuk beter als dat iedereen denkt. Maar als je dat niet onderhoudt, dan loop je wel het risico dat we op een gegeven moment de slaapregio worden. En dat is iets wat we pertinent niet moeten willen.
2: Okay, daar moeten we op letten. Je gaat nu naar huis. Waarom ga je al naar huis eigenlijk? Waarom mag je niet op de bitterballen?
1: Zonder bitterballen. De bitterballen gaat zonder mij ook wel. En ik wink ook de gelegenheid om met mijn moeder en mijn zus in ieder geval nog even de zaak te evalueren.
2: Gaat het lukken, Kees van der Zwet, zonder politiek, na 40 jaar actief te zijn geweest?
1: Daar geef ik je geen garantie op.
0: Kees van der Zwet neemt dus afscheid als wethouder. Zijn opvolger hoort u na de plaat.

0: Voor de plaat hoorde u dat Kees van der Zwet afscheid heeft genomen als wethouder. Tijdens de raadsvergadering zijn de wethouders Jolanda Langeveld, Riet Austie en Vincent Scheurwater geïnstalleerd. Scheurwater is de nieuwe wethouder voor het CDA als opvolger van Kees van der Zwet. Scheurwater stapte in de vorige periode over van ChristenUnie-SGP naar het CDA. Verslaggever Art Sandbergen sprak Scheurwater na zijn installatie.
1: Meneer de wethouder. Meneer de wethouder moet ik nu zeggen, Vincent Scheurwater.
2: Gewoon Vincent, is goed.
1: Gewoon Vincent, echt waar?
2: Zeker, zeker.
1: Okay. Veel zin met de nieuwe baan.
2: Dankjewel.
1: Waarom bent u geschikt?
2: Nou, we hebben natuurlijk daar wel over nagedacht vanuit de fractie van het CDA. En gezien het feit dat ik natuurlijk al 8 jaar in de raad had gezeten en ik voornemens was om eigenlijk te stoppen met het raadswerk. Ja, vonden toch dat dat een uitstroom was van toch wel kennis en ervaring. En ze zagen dat vooral als een winst ook voor het CDA. Dus dat vanuit die hoedanigheid ben ik dan ook benaderd. Over nagedacht. En ja, uiteindelijk staan we hier dan toch.
1: Ik ben gevraagd eigenlijk.
2: Ja.
1: Ja. Okay. Zo is het gegaan. U kwam van de SGP, ChristenUnie, daar bent u uitgegaan naar het CDA. Het leek een beetje van Quick Boys naar een eerste divisieclub en dan meteen doorstomen naar het Nederlands elftal, soort van.
2: Zo leek dat misschien wel voor de buitenwereld. Maar dat, ik had op een gegeven moment toen voor de zomervakantie aangegeven, nou, ik maak mijn ambtsperiode af bij de SGP en dan stopt het voor mij daar. Terwijl ik een soort samen met Mariette, met wie ik toen in de raad zat. Ja, en daarna, na de zomervakantie, kwam eigenlijk pas het CDA op de lijn en zei van ja, we horen dat je ermee stopt, maar wij zien in jou eigenlijk een geschikte kandidaat wethouder, want wij willen eigenlijk geen wethouderskandidaat van buiten aftrekken die niet met Lisse bekend is. En dat ben jij wel. Dus zou je niet wat voor ons willen betekenen? Te meer ook, omdat we al die jaren ook gewoon super fijn met elkaar hebben gewerkt en dat die verbinding er eigenlijk al was onderling. Maakte dat ook gewoon dat het mogelijk was, om het zo maar te zeggen. Want politiek gezien zou je zeggen van nou, er zitten best wat struggles onderling. Als je zegt van nou, dat zit niet op één lijn. Maar dat, dat hebben we in de lokale politiek eigenlijk helemaal niet.
1: Dus het is toch een rotbaan?
2: Een rotbaan?
1: Ja, het is toch een beetje een rotbaan?
2: Zeker niet. Nee, absoluut.
1: Wat is er leuk aan?
2: Nou, je bent voor Lisse bezig en dat is ook waar je het voor doet. En ik heb dat ook wel eens in de raad gezet. Ik zit hier niet voor mezelf, ik zit hier niet voor een partij. Ik zit hier gewoon voor Lisse en daar ben ik onderdeel van. En daarvoor doe ik mee in de lokale politiek. En dat is ook de drijf die we momenteel in de raad al jaren hebben. En dat is ook volgens mij inziens ook de reden waarom je in de gemeenteraad zou moeten zitten. Natuurlijk heb iedereen zijn politieke kleur en zijn achtergrond. En dat mag ook en dat moet ook. Maar je bent vooral ook voor je eigen gemeente, voor Lisse bezig. En dat geeft me altijd die energie die dat je het ook volhoudt. Want het is 3-4 avonden in de week dat je natuurlijk met de gemeenteraad aanwezig was. Ja, en anders zeggen van je bent gek dat je zoveel tijd aansteekt. Maar ja, als het je energie oplevert, dan doe je dat met plezier. En dat heb ik altijd zo ervaren. En dat zou ik willen dat iedereen erin zou zitten.
1: Ja. Zo ga je het ook weer doen als wethouder.
2: Zeker, zeker. Ja, nu gaan we natuurlijk weer op de uitvoeringskant zitten. En dat is zeker een heel ander werkterrein natuurlijk als dat je in de raad zit. Maar ik ga er met alle plezier ga ik daaraan beginnen. Ik heb er ook heel veel zin in. Een leuk college die al bekend is. Dus dat, de dagen die hiervoor lagen werd ik al een beetje ontvangen. Zo van spulletjes klaarmaken. Nou, dat voelde ook al zo'n warm bad. Dus dat was echt geweldig. Dus dat is echt, ik heb echt heel veel zin in. Ja.

Dit was Nieuws Boulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op bollestreekomroep.nl en rtvkatwijk.nl. Ik wens u nog een prettige dag.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Een mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land bekendgemaakt. Het aantal gewonden na de aardbeving staat nu op ruim 5000. Correspondent Nina Jurna ziet de verwoesting in de stad La Guaira met eigen ogen.
6: Moet je voorstellen dat je daar gewoon achter elkaar hele ingestorte flatgebouwen eigenlijk hebt. En dat daarboven op wordt dan nog gezocht naar overlevenden, ook door hulpteams, maar ook door mensen zelf.
5: Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden door de aardbeving. Marokko is door naar de volgende speelronde van het WK voetbal. Nederland ligt eruit. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1 en in de verlenging werd niet gescoord. Dus het draaide uit op penalties. Daarbij trok Marokko aan het langste eind. De Marokkaans-Nederlandse speler Mazraoui is blij met het resultaat van het Marokkaanse elftal.
7: Ja, geweldig. Je ziet het. We vieren het alsof we de finale hebben gewonnen. Dus ik denk dat onze acties meer dan genoeg zeggen.
5: Marokko speelt in de achtste finale tegen Canada. En na de overwinning van Marokko is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. Vier mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het weer nog. Eerst heeft de zon nog veel ruimte, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. In de loop van de middag kan er een beetje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Bo. Dit is even de hart van de ANWB.
9: Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 24 kilometer file. Een uur vertraging door werkzaamheden op de A44. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Voorburg en Malieveld 2 kilometer file. A20 Hoek van Holland richting Gouda door een ongeluk 6 kilometer file tussen Schiedam en knooppunt de Brechtseplein. De vertraging is 40 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
11: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
12: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl. Schneider.nl.
0: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
14: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
15: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag.
3: Van 9 tot 10, Bo Ochtendshow.
11: Muziek, meer informatie.

0: Twee families uit Zuid-Frankrijk. Ik weet niet of je iets zegt hoor, Arles en Montpellier. Ja, dan kom je toch uit in de lange dok en dan maken ze wijntjes, Willem. Oh, oh, oh, oh. Maar daarover laten we. Hey! Ja, nou, dit waren de Gypsy Kings met Bailami. En je hebt hem al gehoord, goedemorgen Willem.
1: Ja, ik moet hier gewoon om lachen, Herman. Want dit is gewoon niet alleen vrolijke muziek. Wij zijn altijd vrolijk. We hebben het verder niet over wat dan ook. Maar we zijn altijd vrolijk. En als je dan dit soort, weet je, ja, het is Frans. Maar het is
0: Spaans.
1: Spaans, het is Mexicaans.
0: Ja?
1: Ja, ja, ja. Maar Herman, weet je wat nou echt zo mooi is? Ja. Nou ben ik niet alleen, zoals het heet, een veilingmeester. Ik ben niet alleen een weermeester. Maar dan heb ik verleden week een fout gemaakt. Dan heb ik gezegd 36, 37, 38, 39. En laat het nou ook 39 graden zijn geworden. Nou, ja. Zeggen het is. Ik hoorde mensen puffen.
0: Je bent ook een puffmeester.
1: ik durf dat dus niet meer te zeggen. Maar ik geloof dat er vandaag weer een weerbericht is. Mensen, met deze, het wordt geen 39 graden. Dat beloof ik je.
0: Ja. Het wordt dus ook geen veiling vandaag.
1: Nee, ik ga niet omhoog, ik ga niet omlaag.
0: Ik hoef niet op te letten, die man met die bolhoed erachterin en die man met die pijp in zijn mond hier rechts voor.
1: Doe dat maar niet, Herman, doe dat maar niet. Maar de pareltjes zijn er vandaag weer. En dat is muziek, daar hebben we één gehad, hè.
0: Fantastisch. Ja, we hebben er één gehad natuurlijk, van de Gypsy Kings. Maar we hebben er nog veel meer natuurlijk. En de tweede plaat in de ochtendshow van dinsdag is altijd een splinternieuwe. En dan ga ik naar Leiden, kom ik uit bij Robert van Hemert. Wat denk je, je hebt weer een nieuwe plaat. 2 minuut 21. Waarom moet dat zo kort duren tegenwoordig? Die gasten die lopen binnen, man.
1: Is dat niet de oom van?
0: Ja, het is de oom van Mart Hoogkamer. Ja, ja, ja, ja. Maar 2 minuut 21. En dat noemt hij dan ook nog zandloopster. Dat gaat zo langzaam.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Maar wel een nieuwe energieke zomersingle. Een nummer wat een vrolijke beat heeft. En waar zijn stem natuurlijk prima bij past. Zandloopster.

0: van den Berg,
1: Herman Meivogel,
0: Corné de Vries,
2: Jan Berg.
3: Van maandag tot vrijdag.
0: Dit is de ochtendshow. Boot Agenda.
4: En inderdaad, dinsdagochtendshow, dan moet absoluut Reuring vermeld worden. Maar let op, echt let op, het is vandaag enigszins met een wijziging. En dat houdt in dat de locatie in Noordwijk gesloten is. Noordwijk is dus gesloten. Maar Noordwijkerhout is gewoon open. En waar is dat? In het Hescodonk aan de achterkant van gebouw De Maarsgaarde op de Dr. Poelslaan. Want ja, Reuring organiseert dat gewoon weer in Noordwijkerhout. Let wel ook weer van 11:30 tot 2:30. Ook gewijzigde tijden. En het is een pleinfestijnfeest. Dus Reuring, Noordwijk gesloten, Noordwijkerhout. Daar is het gewoon, het pleinfeest. Feest, feest, feest. En het bekende verhaal, doe gezellig mee. Bij het pleinfeest.
5: Nou, kom gezellig meedoen, zou ik zeggen. Want ja, het is ook een totaal andere locatie, Willem.
4: Dat is zeker een hele andere locatie. Dan moet je echt langskomen.
5: Juist. Feesten. Feesten. Love and Spoonful. Dat was een Amerikaanse rock-pop band. Met folk-invloeden. En die hadden fantastische hits zoals The Daydream. En ja, dan denk ik altijd weer aan een weerbericht. The Summer in the City. En dan denk ik aan Veilingmeesters en weet ik wat alles. Maar deze is ook heel erg mooi. Do you believe in magic? Nee, dit gaat helemaal niet goed natuurlijk. Dan moet ik eventjes gaan schuiven, want nou hebben we zin in een keer de plaat weg. Do you believe in magic? Dat is deze plaat. En als ik hem hier heb, dan komt hij er nu aan.

0: De verjaardag van vandaag, 30 juni. We zitten op de laatste dag van het eerste halfjaar van 2026. Jongens, er gaat weer iets doormidden geknipt worden. Maar goed, dat zijn andere zaken natuurlijk. De verjaardag van vandaag. Kom ik in 1951 uit bij... Ja, het is vandaag de verjaardag. Hij is er niet meer. Van André Hazes. Ja, daar hadden we natuurlijk best wel een plaatje van kunnen draaien. Maar dat gaan we niet doen, want dat doen we al zo vaak. Maar ja, het is wel zijn geboortedag. 1938 werd op 30 juni geboren. Chris Hinze, de Nederlandse dwarsfluitist. En hij is ook niet vies van enige composities. Dus nee, dat was ook een aardige man die behoorlijk wat in het klassieke genre zat. 20 jaar later Adelheid Rozen, de Nederlandse theatermaakster. En actrice, ze treedt zo links en rechts nog wel eens op. Was vroeger ook nog eens een beetje verbonden aan Spijkers met Koppen. En deze man moet je in het donker niet tegenkomen. 1966 geboren op deze dag, Mike Tyson. En die had een linkerjongen, maar laat het over de rechter maar niet hebben. En daar weet Mohammed Ali ook heel veel van. 1975, Ralf Schumacher, de Duitse autocoureur. Ja, niet die bekende Schumacher, maar wel een broertje van. 1985, Michael Phelps. Nou jongen, die kwam naar de Olympische Spelen en die gaf een paar zwemdemonstraties weg, zo mag je het rustig noemen. En die laadde zijn tas vol met gouden medailles. Ik geloof niet dat er iemand in de geschiedenis van de Olympische Spelen is geweest die zoveel goud heeft gewonnen. En de laatste die ik heb is in 1986, een jaartje na Michael Phelps, Jamai Lohman. Nederlandse zanger, een musical acteur. Maar hij schijnt ook iets met het dirigentenstokje te doen te hebben. Dat schijnt hij ook aardig in de pegels te hebben. En dan ben ik er voor wat betreft de mensen die een beetje naam hebben gemaakt doorheen. Willem, heb jij er nog één?
1: Ik heb er zeker nog één. Dat is Bastiaan Ragas.
0: Wie? Die
1: is, ja, Bastiaan. Hij is geboren hier in de buurt, in Lisse.
0: Oh?
1: Ja, en hij is zanger, acteur, presentator. Ach, die gasten doen natuurlijk tegenwoordig echt van alles. En ja, natuurlijk, als hij zanger is, heeft hij ook een liedje gemaakt. En het heet Ik Zie Je Nog. Wat hij ermee bedoelt, weet ik niet. Maar ik zie je nog.
0: Dat, nou, nog valt mijn scherm ineens weg. Wat is dit nou weer? Hallo? Hallo?
1: Ik zie je nog.
0: Ik zie niks?
1: Jawel.
0: Ah, daar komt hij. Ik denk, wat gebeurt er nou voor mijn neus, joh? En dan zie ik gelijk een verbodsteken. Ja, ik zie je nog. Die gaan we straks laten draaien. Want ik heb een blokkade op mijn scherm. Dan moet ik even op gaan heffen. Dus gaan we kijken naar een andere plaat die we ook gepland hadden. Max Werner, ken je die?
1: Die ken ik zeker.
0: Waar ken je die van? Zeker?
1: Ja, vanuit de groep Kajak. En is later heel veel solo-LP's gemaakt. Ik heb dacht ik minimaal 2. En ja, Kajak, dat zeg je genoeg, Herman. Symfonische rock, een beetje.
0: Hij had een plaat die heette Rain in May.

0: gaat iets mis zijn, geloof ik, Willem.
1: Niks.
0: Ik hoor geen muziek. Hoor ik jou nog?
1: Ik hoor jou heel duidelijk, okay, Herman.
0: Mij heel
1: maar
0: goed,
1: de muziek
0: nou,
1: is even weg. Bastiaan Ragas.
0: Ja.
1: Die hoorde ik op de achtergrond.
0: Ja, we zijn bezig geweest om hem toch naar boven te toveren. Want toen we net inschakelden, was het de ene keer. Alles was zwart.
1: Ja.
0: Nou, gaan we toch Bastiaan Ragas draaien. Kijken of ik die zie. Die zie ik dan hier. Dan gaan we die draaien. Deze.
1: Ja, daar komt-ie.

0: En ook de eigen lijstje slaan we niet over natuurlijk. En, ik heb weer een aardig lijstje voor je klaar liggen hoor. Want gisteren 29 juni, Jeroen de Hollander, die werd 48. Gefeliciteerd. En vandaag de 30ste heb ik er niet één, maar morgen 1 juli.
1: Je kent hem, je kent hem. Ja, je kent hem.
0: Hij wordt 74.
1: Ja.
0: Dat is niet gering, dan moet je al aan een grijs iemand denken. En wat dacht jij dan van Nick Duindam?
1: Nick Duindam, met deze gefeliciteerd, Nick. Maak er een mooie dag van 1 juli van een dag.
0: Ja, mooi hè, mooi. Morgen dus. Bart Soutenbier, een neefje van me, die wordt 34. En Marco van Kneijnenburg, die wordt 60. Donderdag 2 juli, dan heb ik nichtje van me, Erika van Duivenbode Boterlands. Die wordt 55. En vrijdag 3 juli, ja... Dat is ook weer zo iemand, ja, die moet je kennen, Jordy Groot. Jordy Groot natuurlijk een begrip bij SJC. Zo vreselijk veel wedstrijden gespeeld. Nam dit jaar afscheid en hij wordt 38. Jordy, van harte gefeliciteerd. Harry Dons, ook hij van SJC, jarig. Er staat geen leeftijd bij, maar ik schat zoiets van... Nou, laat ik maar niet schatten. Nee, Harry, laat ik het netjes houden. Zaterdag 4 juli, Jared Glasbergen, die wordt 29. Arco van Dork, ja... Van Donk, 55. En heb ik Michel van Pomeren, die wordt 61. En de laatste twee, zondag. Ja, zondag, want dan begint weer de nieuwe week op de maandag. Zondag, Ben van Abswoude, die wordt 73. Ben Kerel, daar drinken we heel snel weer eens een keer een biertje op. En mijn broertje Thijs, die wordt 68. Ja, die maakt er natuurlijk ook een ontzettend leuke dag van. Willem, kom ik bij jouw lijst?
1: Ik zeg gewoon 0-0. Ja, ik heb al een aantal verjaardagen, maar laat dat maar lekker zitten, hè, man.
0: Hey, dat kost je alles schuld weer cadeaus.
1: Ja, daarom, laat dat maar gewoon lekker. Ik heb een barbecue, ik heb nog een barbecue, dat is geen verjaardag.
0: Al die calorieën die springen van alle kanten op je heen, joh.
1: Zoiets. Ja, want daar, laat me lekker zitten zo.
0: Laat me maar.
1: Zoiets.
0: Barbecue maar aan. Nou, dan gaan we naar de plaat vinden.
1: Ja, dat is meneer Anton.
0: Anton?
1: En meneer Anton heet eigenlijk Verkerk. Hij komt uit Hoorn, heeft ook een vader, die is zijn manager enzovoort. En als je dan denkt aan Anton, dan zeggen we de enige.
0: Maar die Anton, die had toch wel iets met een van die prinsessen?
1: Ja, dat zou ook kunnen. Ja, nou... Ja,
0: dat zeggen ze toch?
1: Ja, ze zeggen zoveel.
0: Ja, en als hij dan een liedje gaat maken van ben jij de enige... Dan vind ik dan wel zeer twijfelachtig.
1: Ik wou dan zeggen vraagteken.
0: Ja, vraagteken. Dit roept vragen op.
1: Zeker weten.

0: En zo is het 9:30 geworden. En zo zitten we op de helft van deze ochtendshow. En als we op de helft zitten, dan is het meestal tijd voor... in dit geval Marjolein Estadi met het nieuws uit de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Dit is Marjolein Estadi met het nieuws uit de Bollenstreek. De man die sinds zaterdagmiddag vermist was in omgeving Noordwijk-Noordwijkerhout is gevonden. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie op zondagochtend. De zoekactie is daarmee beëindigd. Zaterdagmiddag om 4:30 stuurde de politie een burgernetmelding uit voor de vermissing van de man. Er werd in een straal van ongeveer 3,5 kilometer gezocht naar de man, zowel in Noordwijk als in Noordwijkerhout. Later werd er nog een tweede burgernetmelding gestuurd met de oproep om te blijven zoeken. De man was toen nog niet terecht. Met veel eenheden bleef de politie zoeken en werd de man uiteindelijk gevonden. Waar de man gevonden is en hoe hij eraan toe is, is nog niet bekend. De politie kan alleen bevestigen dat hij terecht is. Bewoners van de Hillegomse wijk Elsbroek hebben al ruim 1700 handtekeningen verzameld om hun vaste pakketbezorger Daniel te behouden. Hij is na bijna 9 jaar door PostNL overgeplaatst naar Sassenheim vanwege een herstructurering van de bezorgroutes. PostNL heeft laten weten dat de routewijziging noodzakelijk is en dat Daniel meegaat naar de andere route. PostNL zegt ook dat ze hopen dat hij in zijn nieuwe wijk net zo warm wordt ontvangen. En een bestuurder van een taxi heeft zondagochtend zijn voertuig totaal losgereden aan de Herenstraat in Voorhout. De persoon wilde rond 4:30 keren, maar botste op een paaltje. Dat paaltje bleef onder de auto hangen en vanwege de aanrijding activeerde de airbags en ontstond er een barst in de voorruit. Door de paal onder het voertuig begon er ook vloeistof te lekken. Niemand raakte bij het ongeval gewond. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Marjolein, dankjewel voor jouw bijdrage aan onze ochtendshow. En mocht je meer nieuwtjes willen weten, dan natuurlijk weer het advies. Ga naar onze website www.bollenstreekomroep.nl. Daar staat het nieuwste van het nieuwste. En ik weet dat ze er om 8:45 vanochtend al aan begonnen zijn om dat weer helemaal te verversen voor je. Bo.
3: We gaan naar vandaag. Het is niet inderdaad zoals het is. Moet droog worden. Oftewel, er is wat zon. Maar het blijft wel droog. Vanuit het westen trekken gedurende de dag ook steeds meer wolkenvelden over het land. Daardoor laat de zon zich wat minder vaak zien. En valt de temperatuur ietsje lager uit. De maxima lopen uiteen van ongeveer 20 graden aan zee tot toch wel weer 25 graden.
0: 26, 27.
3: Ik denk, dit kan niet missen. Alsjeblieft, meneer. Maar goed, het wordt 25 graden, de rest ben ik vergeten. Daarmee zal vandaag hoogstwaarschijnlijk een einde komen aan de officiële hittegolf. Inderdaad, we gaan naar de woensdag. Daar kan lokaal een enkele bui vallen. Maar op de meeste plaatsen blijft het gelukkig wel droog. De zon schijnt opnieuw flink en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Met maximaal die uitkomen tussen de 20 richting 25 graden is het toch wel aangenaam zomerweer.
0: Je weet het weer keurig te verkopen, Willem. Dank je wel voor jouw weerbericht.
3: Dank je wel. En wil je niet meer in de reden vallen?
0: Ja, ik denk, hé, we gaan bieden. Nee, we gingen niet bieden. We gaan naar, kijken naar de chaos op de weg. We gaan even naar de ANWB.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam door een kapotte auto tussen Knoopend Prins Klausplein en Hoogmade 15 kilometer file. De rechterrijstrook is afgesloten. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda door een ongeluk 6 kilometer file tussen Schiedam en Knoopend Terbrechtseplein. Een kwartier vertraging, de rechterrijstrook is dicht. En ook dicht is de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn tussen de N205 en de A4 staat 2 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
2: En zoals je gewend bent natuurlijk, na al dat verbale geweld, het rustpuntje. Jawel, en dit keer ben heel diep de koffer ingedoken. En ik ben gestuit eigenlijk op de koffer van mijn zoon. Mijn zoon die heeft ook allerlei leuke muziekjes. En die kwam met een folkmuziekje aan van Christy Moore. En Christy Moore die heeft een beetje dat Ierse over zich. En hij komt eigenlijk zelf uit een beetje uit die streken. En die ging een lied zingen dat heet Missing You. En ja, toch wel even je speciale aandacht, want het gitaarspel dat sleept je mee.

0: Agenda.
1: We gaan naar Sas zijn. En dan denken we aan Cher Ferrara. Die komt bij boekhandel Wagner. Dat is vanavond. En dat is bij reeds gezegd Wagner. En hij komt dan rond 19:30. En hij wordt geïnterviewd naar aanleiding van zijn onlangs verschenen boek. Politiek verslaggever Cher zal zijn interview ondersteunen door een aantal slides, presentatie enzovoort. Er is voldoende ruimte om met hem en elkaar gewoon in gesprek te gaan. Aansluitend signeert zijn boek welke ter plaatse aanwezig zijn. Aanmelden is wel noodzakelijk en dat kan via www.boekhandelwagner.nl activiteiten of gewoon in de winkel. Lezing kent een aanvang rond 19:30. Ontvangst is al reeds rond 19:00. De prijs is €8,50 en locatie is Boekhandel Wagner. En dat is in de Hoofdstraat 181 in Sassheim.
2: Wekelijks zoekt de muzieksamensteller in de stoffige discotheek naar uniek materiaal. En zo kunnen wij vandaag met hulp van een stofdoek en heel veel poetswerk weer luisteren naar het Stofnest van de Week.
3: I know a dark, secluded place, a place where no one knows your face. A glass of wine, a fast embrace. It's called Hernando's Hideaway, ole. All you see are silhouettes, and all you hear are castanets. And no one cares how late it gets.

0: Just knock three times and whisper low that you and I were sent by Joe. Then strike a match and you will know you're in Hernando's hideaway. Olé.
1: Het stofnest van deze dinsdag, dat bracht je terug naar 1954. En dat deden ze met Johnny Ray. Een Amerikaanse zanger, een liedjeschrijver en een pianist. En hij wordt door velen wel beschouwd als de voorbode van wat later de rock and roll zou gaan worden. En een van zijn grootste hits daarin, dat was onder andere dat liedje Cry. En dat weet je misschien vast al wel. Daar zijn twee Nederlandse covers van. Eentje van Farce Majeur, waar ze president Nixon even op de hak nemen. Althans, de namen, dat was jaren 70, zeg maar. Maar ook die ene van André van Duin, waarin hij dat brilletje op heeft en waarin er zo'n ruitenwissertje zit met zo'n watersproeier. Daar heeft hij echt, nou, goud mee verdiend, laat ik het zo maar zeggen. Maar goed, het liedje wat je hoorde, dat was Hernando's Hideaway, een tango showlied, gebaseerd op de musical The Pajama Game. En het werd in 1954 uitgegeven, zoals ik al zei. Het nummer gaat over een fictieve nachtclub met dezelfde naam, de Hernando's Hideaway. En dat kan je alleen op uitnodiging komen, want daar zullen de geliefden elkaar kunnen ontmoeten voor geheime ontmoetingen. Ja, dat roept natuurlijk best wat op. Hè. Maar goed, Ray's theatrale stijl van optreden werd later geassocieerd met de rock'n'roll, waaronder het aan zijn haar trekken, het op de grond vallen, het huilen op het podium, en Ray kreeg al heel snel de bijnaam Mr. Emotion. Ja, en hij heeft echt hele mooie muziek gemaakt later. Johnny Ray overleed op 69-jarige leeftijd. Als gevolg van leverfalen.
2: Ja, de volgende groep hoeft eigenlijk geen toelichting.
1: Nee.
2: Toch doe ik het. Okay. Het is ABBA. Ah. En die hebben in 1974 het beroemde nummer, beruchte nummer. Je maakt niet uit hoe je het noemt, Waterloo. En dit nummer komt er uit 74. Namen van de leden ga ik niet noemen. ABBA, Hasta Mañana, uit 1974.

0: dag van vandaag.
1: De dag van vandaag, we hebben het al een paar keer gezegd. Het is vandaag de 30ste juni. We gaan dit jaar doormidden snijden. Want we gaan aan de tweede helft beginnen morgen. Het is de 181ste dag van dit jaar. We hebben er nog 184 te gaan. En dan zeg je van, hey, waar is dan de helft gebleven? Ja, wat zit in die anderhalve dag? Ik zag de meester aan de overkant alweer. Die schrok alweer op. Wat heb ik nou op mijn fiets hangen? Het is vandaag Wereldplanetoïdendag. Nou, dat gaat dus over de ruimte. En het is vandaag de internationale dag van het parlementarisme. Dat al dat gezwets in al die parlementen hebben ze, daar moeten we het dan over hebben en zo. Maar goed, ja, gezwets, dat heeft natuurlijk met democratie te maken. En dat is natuurlijk een groot goed. Maar goed, het blijft de 30ste juni, nog net niet de helft dan. Ik beken Nederlandbare, nog net niet de helft van dit jaar. En we gaan kijken wat 30 juni allemaal heeft opgeleverd in het verleden. En zo kom ik uit in 1948. Dat is nog ineens zo oud, hoor. En dan kom ik uit bij meneer William Shockley, John Bardeen en Walter Brattain. En die drie die demonstreren in New York hun nieuwste uitvinding. En dat is de transistor. En ik zal je vertellen, dat heeft een aardschok teweeggebracht. Want dat betekent dat lampenradio's en lampen-tv's en alles wat met lampen werkte, dat werd vervangen door van die hele kleine transistortjes. Tegenwoordig zijn dat chipjes, maar dat is nog veel kleiner. Op 30 juni 1964 wordt in Amsterdam happenings gehouden. Happenings. En dat gebeurt eigenlijk rond het standbeeld, het lievertje. Dat staat ergens op het Spui in Amsterdam. En daarin werd eigenlijk het ontstaan van Provo gevierd. En in 1972 wordt er de eerste maal een schrikkelseconde ingevoerd. Ik heb geprobeerd te lezen wat het betekent, maar dat betekent dat wij de kalender beïnvloeden met 1 seconde... om te zorgen dat alles op tijd blijft draaien. En de Verenigde Staten die stoppen in 1973 met de dienstplicht. ...1974, 30 juni, de moeder van Martin Luther King wordt doodgeschoten tijdens een kerkdienst waar ze het orgel bespeelt. En 6 jaar daarvoor werd Martin Luther King zelf vermoord. Laatste nieuwtje wat ik heb is van 2021, dat is 5 jaar geleden. En nog ineens zo oud dus, maar de Amerikaanse komiek Bill Cosby werd toen vrijgelaten. Hij zat in de baaiers, een gevangenisstraf uit, voor seksueel misbruik bij meerdere vrouwen. De miljonair zou geen eerlijk proces hebben gehad. Dat hij later op de burgerrechten nog wel van een paar miljoen werd vervolgd, dat is wel natuurlijk, dat staat als een paal bovenaan. En zo ben je weer helemaal bij wat 30 juni heeft betekend voor de geschiedenis van deze dag. En morgen is het 1 juli. En dan zal Sjaak van den Berg, die zal natuurlijk gaan belichten wat 1 juli allemaal heeft betekend.
2: We gaan naar een Nederlands artiest. En niet zomaar één. Dat is Rob de Nijs. Verleden jaar overleden. En Rob de Nijs heeft veel neergezet in plaatgebied. Denk aan Ballenbouwen enzovoort. Wij draaien uit 1982. Ik wil je.

0: Agenda.
1: Oorgezellig. Dat speelt in om een behoefte aan een plek waar mensen met gehoorverlies elkaar kunnen ontmoeten. Ervaringen kunnen delen en gemakkelijker met elkaar in gesprek kunnen gaan. Samen worden ervaringen en tips gedeeld en thema's voor de volgende bijeenkomsten gekozen. De deelnemen aan Oorgezellig is gratis. Dat vindt plaats in Lisse, in het poolhuis in de Vivaldistraat. En als je daar binnenkomt, dan krijg je ook nog eens 2 kopjes koffie of thee. Aanmelden is niet nodig. Je kunt gewoon tussen 10 en 12 uur vanochtend binnenlopen in het huis van de wijk. En ik zei het al, dat is het poolhuis in de Vivaldistraat nummer 4 in Lisse. Dus is Oorgezellig iets voor jou? Zou ik zeggen, ga daar dan even kijken of dat wat voor jou kan betekenen. En zo zitten we aan de instrumentale, Willem.
2: En het is een hele bekende. Radio Noordzee of zoiets,
1: oh,
2: hè?
1: Ja, dat weet jij nog wel, hè?
2: Nou, ik weet heel veel dingen niet, maar af en toe weet ik wel eens.
1: Man in Action.
2: Heel goed.
1: Les Reed Orchestra. En dat betekent voor ons dat deze ochtendshow erop zit. We hebben 1 plaat niet kunnen draaien, de Everly Brothers. Maar ik ga hem gewoon volgende week proberen.
2: Tuurlijk. We hadden veel berichten en wat ook meer. Hè.
1: Ik hoop een beetje rare dingen hier vlak voor mijn neus, dat alles zwart werd. Dat had niks met drank te maken.
2: Komt goed.
1: We gaan stoppen, want onze ochtendshow zit erop. Morgen is er een nieuwe ochtendshow. Dan natuurlijk met...
3: Sjaak van den Berg.
1: En dan hebben we donderdag Jan Berg. En vrijdag zal Corné de Vries het hele circus weer afronden met zijn bijdrage aan de ochtendshow. Wij zijn de volgende week dinsdag weer, Willem.
2: Ja, tuurlijk, Herman.
1: Geen voetbal,
2: IJs, hè? IJs en Wenentine en de temperatuur misschien 38 graden.
1: Ja. Nou, ik hoop het niet.
2: Ik moet alweer zeggen.
1: Dan moet ik weer al veilingmeester gaan spelen. Nee, dat gaan we niet.
2: Nee, gaan we niet doen.
1: We wensen je een ontzettend fijne dag. Blijf lekker luisteren, want Bo heeft nog hele mooie muziek voor je in petto. En hele leuke programma's. En als het aan ons ligt, volgende week zijn we er weer. Fijne dag allemaal.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 10 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Na de overwinning van Marokko op Oranje is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Er kwamen voornamelijk minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU. Het is het derde jaar op rij dat de immigratie afnam. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende. Bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer bewolkt, ook af en toe zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp 10 kilometer. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Nieuw-Vennep 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. A16 Breda richting Rotterdam. 4 kilometer file bij knooppunt Terbrechtseplein. 25 minuten vertraging. 10 minuten op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Prins Alexander. 9 kilometer file. 10 minuten op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij knooppunt Terbrechtseplein. Op de N207 Hillegom Alfa aan de Rijn tussen de N205 en de A4 2 kilometer file. De weg is dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
7: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor

0: Dit is Marjolein Sadi met het nieuws uit de Bollenstreek. Team Zomerzorg on Tour uit Hillegom heeft de Garbage Run voor het tweede jaar op rij gewonnen. De Garbage Run is een vijfdaagse tocht met 600 oude auto's die ouder zijn dan 20 jaar en een maximale waarde hebben van 1000 euro. Het team uit Hillegom, bestaande uit Aad, Joris, Mark en Nigel, reed 5188 kilometer door Europa en kwam als eerste over de eindstreep in Albanië. Het was de 9e deelname voor het team. Voor iedere gereden kilometer doneert het team 1 euro aan het goede doel. Daardoor gaat er 5188 euro naar fietsmaatjes Hillegom Lisse en EHBO Hillegom. Ook de hoofdprijs van 1000 euro wordt verdeeld tussen deze twee doelen. De 12e editie van Loungefest komt eraan op 17 en 18 juli. Het festival aan het Oosterduinse Meer in Noordwijkerhout wordt georganiseerd door vrijwilligers en pakt het dit jaar anders aan. Het idee van de organisatie dit jaar is minder bezoekers, meer beleving. Het aantal beschikbare kaarten is in vergelijking met voorgaande jaren verlaagd. Ook is er een nieuwe, kleinere indeling van het terrein. Op die manier hoopt de organisatie op meer sfeer, ontmoetingen en ontdekkingen. Verder gaat het volledige festivalterrein op vrijdag al open. En burgemeester Roberto ter Hark heeft vrijdagavond een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Manja Everstijk Bakvis uit Hillegom. Zij zet zich al sinds 1965 vrijwillig in voor de gymsport. Binnen de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie vervulde ze veel organisatorische taken. Verder was ze actief als wedstrijdleider bij nationale wedstrijden in onder andere ritmische gymnastiek en trampolinespringen. Gezien haar indrukwekkende staat van dienst is Manja Everstijk Bakvis benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
1: Dit is Bo, de omroep van de Bollenstreek. Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een bedrijf in Genemuiden zijn hulpdiensten opgeroepen vanwege een ongeluk met een gevaarlijke stof. Onduidelijk is wat er is gebeurd. Er zijn 6 ambulances ter plaatse, meldt de regionale omroep Oost. Er zijn meerdere gewonden en zeker 1 ambulance is inmiddels met een gewonde onderweg naar het ziekenhuis. Het bedrijf in Genemuiden is ontruimd. Bij ongeregeldheden in Den Haag na de WK-winst van Marokko zijn 13 mensen aangehouden. Voetbalfans in de Schilderswijk gooiden stenen en vuurwerk naar de politie. De ME voerde charges uit en gebruikte het waterkanon. Ook in het centrum van Rotterdam was het na de wedstrijd even onrustig. 4 mensen zijn aangehouden voor mishandeling en verstoring van de openbare orde. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende, bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien ook een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS-journaal.
6: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
10: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
11: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
12: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
13: Dit is Bo,
14: de omroep van de Bollestreek.
13: Met muziek

0: Bo.
1: Dit is Marjolene Sadi met het nieuws uit de Bollenstreek. De man die sinds zaterdagmiddag vermist was in omgeving Noordwijk-Noordwijkerhout is gevonden. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie op zondagochtend. De zoekactie is daarmee beëindigd. Zaterdagmiddag om 16:30 stuurde de politie een burgernetmelding uit voor de vermissing van de man. Er werd in een straal van ongeveer 3,5 kilometer gezocht naar de man, zowel in Noordwijk als in Noordwijkerhout. Later werd er nog een tweede burgernetmelding gestuurd met de oproep om te blijven zoeken. De man was toen nog niet terecht. Met veel eenheden bleef de politie zoeken en werd de man uiteindelijk gevonden. Waar de man gevonden is en hoe hij eraan toe is, is nog niet bekend. De politie kan alleen bevestigen dat hij terecht is. Bewoners van de Hillegomse wijk Elsbroek hebben al ruim 1700 handtekeningen verzameld om hun vaste pakketbezorger Daniel te behouden. Hij is na bijna 9 jaar door PostNL overgeplaatst naar Sassenheim vanwege een herstructurering van de bezorgroutes. PostNL heeft laten weten dat de routewijziging noodzakelijk is en dat Daniel meegaat naar de andere route. PostNL zegt ook dat

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Een mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
3: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 12 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Opnieuw zijn vorig jaar minder baby's en kleuters gevaccineerd. Onder tieners steeg de inenting tegen HPV en meningokokken juist licht, meldt het RIVM. Maar over het algemeen blijft de vaccinatiegraad te laag. Voor de meeste vaccinaties ligt die onder de 90%. En dat verhoogt de kans op een uitbraak van ziektes. Daarom wil het kabinet de komende jaren onder meer de wijkgerichte aanpak verhogen. Daarbij wordt bijvoorbeeld voorlichting gegeven in wijken waar de vaccinatiegraad laag is. Vorig jaar kregen ruim 500 kinderen mazelen, vooral kinderen op basisscholen met een lage vaccinatiegraad. 13 medewerkers van een bedrijf in Genemuiden in Overijssel zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat een accu van een heftruck droog te kookte. Daarbij is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Ook een brandweerman kreeg gezondheidsklachten en ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. De heftruck is naar buiten gesleept en het gebouw in Genemuiden is ontruimd. De komende dagen rijden er ook geen internationale treinen van en naar Londen. Door de brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht kan de Eurostar niet rijden. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Vanwege diezelfde brand rijden sinds gisteren ook al geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Die stremming duurt nog tot zeker donderdagavond. Nederlands elftal vliegt morgen terug naar Nederland na de uitschakeling op het WK voetbal. Het toestel landt morgen nacht op Schiphol. Vandaag gaat de ploeg eerst terug van Monterrey naar Kansas City, de thuisbasis tijdens het WK. Niet alle spelers vliegen terug naar Nederland. Een aantal internationale spelers gaat naar andere bestemmingen. Nederland verloor vannacht met strafschoppen van Marokko. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
7: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
8: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Bo.
1: Dit is Marjoleine Sadi met het nieuws uit de Bollenstreek. Team Zomerzorg on Tour uit Hillegom heeft de Garbage Run voor het tweede jaar op rij gewonnen. De Garbage Run is een vijfdaagse tocht met 600 oude auto's die ouder zijn dan 20 jaar en een maximale waarde hebben van 1000 euro. Het team uit Hillegom, bestaande uit Aad, Joris, Mark en Nigel, reed 5188 kilometer door Europa en kwam als eerste over de eindstreep in Albanië. Het was de 9e deelname voor het team. Voor iedere gereden kilometer doneert het team 1 euro aan het goede doel. Daardoor gaat er 5188 euro naar fietsmaatjes Hillegom Lisse en EHBO Hillegom. Ook de hoofdprijs van 1000 euro wordt verdeeld tussen deze twee doelen. De 12e editie van Loungefest komt eraan op 17 en 18 juli. Het festival aan het Oosterduinse Meer in Noordwijkerhout wordt georganiseerd door vrijwilligers en pakt het dit jaar anders aan. Het idee van de organisatie dit jaar is minder bezoekers, meer beleving. Het aantal beschikbare kaarten is in vergelijking met voorgaande jaren verlaagd. Ook is er een nieuwe, kleinere indeling van het terrein. Op die manier hoopt de organisatie op meer sfeer, ontmoetingen en ontdekkingen. Verder gaat het volledige festivalterrein op vrijdag al open. En burgemeester Roberto ter Hark heeft vrijdagavond een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 1 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de dood van het meisje Tamar uit Muiden heeft te lang geduurd, vindt het Openbaar Ministerie. Dat heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden en de verdachte automobilist. Tamar van 14 verongelukte op de dijk tussen Marken en Volendam. Na 6 jaar is de rechtszaak nu begonnen. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, aldus het RIVM. De explosie in een appartementsgebouw in Monaco van gisteravond was een gerichte aanslag, zegt de openbaar aanklager van het prinsdom. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Gisteravond ging een explosief af in de lobby van het gebouw. Daarbij raakte een echtpaar en een kind van 13 gewond. Franse media melden dat een van de gewonden een steenrijke Oekraïense zakenman is. De politie is op zoek naar de man die de bom achterliet. Vermoed wordt dat hij naar Frankrijk is gevlucht. De Duitse bondskanselier Merz krijgt veel kritiek op zijn reactie na de uitschakeling van Duitsland op het WK voetbal. De ploeg verloor gisteren na strafschoppen van Paraguay. Merz sprak het team daarna bemoedigend toe in een bericht op sociale media. Hoewel de uitschakeling pijn doet, wat een wedstrijd, schreef hij. Mensen vroegen zich online af of ze wel dezelfde wedstrijd hadden gezien als Merz. De Duitse krant Bild schrijft dat hij zichzelf belachelijk maakt. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4, documentprinter.nl.
8: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: is Bo.
1: Dit is Marjolene Sadi met het nieuws uit de Bollenstreek. Agrarisch natuurcollectief De Groene Klaver en zuivelboerderij Pennings organiseren op zaterdag 11 juli een educatieve ochtend en middag bij zuivelboerderij Pennings in Warmond. Het evenement heet Buurten bij de Boer en is onderdeel van de Boeren Natuur Zomerweken. Doel van deze zomerweken is om mensen kennis te laten maken met de werkzaamheden van boeren. De Partij voor de Inwoners heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de geplande werkzaamheden aan de rotonde van Berkelweg-Biezenland. Vanwege de woningbouw in Bronsgeest 1 wordt de rotonde omgebouwd naar een kruispunt met verkeerslichten. De partij zegt woningbouw belangrijk te vinden, maar vindt dat bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid voor inwoners niet in het gedrang mogen komen. De partij maakt zich zorgen over de geplande afsluiting van de rotonde, die ongeveer 7 maanden moet duren. Volgens haar blijft de wijk Boekhorst dan nog maar via 1 route bereikbaar en moeten veel weggebruikers omrijden via Noordwijkerhout of Katwijk. De Partij voor de Inwoners vraagt aan het college de tijdelijke afsluiting van de rotonde terug te draaien als er een veiliger en beter alternatief mogelijk is. En Genootschap Oud de Zilk bestaat 25 jaar. Om dit te vieren heeft de vereniging vorige week gratis haar ledenblad Huis aan Huis in de Zilk verspreid. Normaal krijgen alleen de leden dit blad. Genootschap Oud de Zilk is een vereniging die zich bezighoudt met de geschiedenis van de Zilk. De vereniging is dus 25 jaar geleden opgericht om die geschiedenis te onderzoeken en te archiveren. Het doel is dus niet alleen om de huidige, maar ook de komende generaties over dit verleden te informeren. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 2 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het OM eist 2 maanden cel tegen de man die het meisje Tamar van 14 uit Marken aanreed. Ze werd 6 jaar geleden op de dijk tussen Marken en Volendam langs de weg gevonden. De man had eerder al toegegeven dat hij over iets heen was gereden, maar dat hij niet wist wat het was en vervolgens was doorgereden. Voor de aanrijding en het doorrijden eist het OM nu een celstraf van 2 maanden. De bestuurder kreeg van het OM aanvankelijk een boete en daarop werd besloten de ouders van Tamar naar de rechter te stappen om alsnog een rechtszaak af te dwingen. Zorginstellingen als verpleeghuizen hebben steeds meer last van een tekort aan personeel. Vooral de nieuwe regels rond de inzet van ZZP'ers heeft het tekort verslechterd, stelt adviesorganisatie BDO. Daardoor mogen freelancers niet hetzelfde werk doen als mensen in loondienst. Veel ZZP'ers besloten vervolgens de zorg te verlaten en niet in dienst te komen. Het ging om zo'n 3000 medewerkers. Vooral in de gehandicaptenzorg is dat volgens BDO een groot probleem. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het auto-ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, zegt het RIVM. Het weer, veel bewolking, af en toe wat zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS-journaal.
6: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
7: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4, documentprinter.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek

0: Bo.
1: Dit is Marjolein Sadi met het nieuws uit de Bollenstreek. De Partij voor de Dieren Zuid-Holland heeft aangekondigd op zaterdag 4 juli te gaan demonstreren tijdens de korte baandraverij in Warmond. Volgens de partij zorgt paardensport voor stress, dwang en overbelasting bij de dieren. Daarom vindt zij dat het gebruik van paarden voor wedstrijden en vermaak niet goed past bij dierenwelzijn. De partij sprak zich al eerder uit tegen de jaarlijkse draverij. Tijdens het protest worden geen leuzen geroepen of harde geluiden gemaakt. Volgens de Partij voor de Dieren is daarvoor gekozen om de paarden nog meer stress te besparen. Op de Schravendamse weg N443 in Voorhout heeft maandagmiddag een aanrijding plaatsgevonden. Een automobilist reed in de richting van Voorhout naar Noordwijkerhout toen het misging. De bestuurder reed te ver aan de rechterkant van de weg en reed een hekje, dat diende om de woningen en een smalle stoep te scheiden van de rijweg, uit de grond. De auto raakte vervolgens in een spin. De bestuurder, de enige inzittende van de auto, raakte gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De auto raakte bij het ongeval totaal los en ook van het hekje bleef niets over. En de jaarlijkse buurtbarbecue van de Molenstraat vierde dit weekend het 15-jarig jubileum. Wethouder Marlies Volten opende de jubileumbarbecue met het doorknippen van een lint. Ze benadrukte daarbij het belang van buurtinitiatieven en saamhorigheid. Ruim 60 volwassenen en 15 kinderen kwamen bijeen op de barbecue. De barbecue die ooit begon als een afstudeerproject van een voormalige straatbewoonster is uitgegroeid tot een vaste jaarlijkse traditie. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 3 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een politieman die terecht stond voor het verkrachten van een meisje van 17 in Nieuwegein is vrijgesproken. Ook een medeverdachte krijgt geen straf. Volgens het Openbaar Ministerie was het meisje zo dronken dat ze bijzonder kwetsbaar was toen de mannen seks met haar hadden. Maar de rechtbank acht dat niet bewezen. Ook zijn de mannen gestopt toen het meisje zei dat ze geen seks meer wilde. Tegen de man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar aanreed en daarna doorreed, is 8 weken cel geëist. Hij moet ook een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden en de kosten van de begrafenis als het aan het OM ligt. Het meisje overleed aan haar verwondingen. Aanvankelijk kreeg de man die nu terecht staat alleen een boete, maar de ouders van Tamar dwongen alsnog vervolging af. Het OM maakte vandaag excuses voor de gang van zaken. In de buurt van scholen en beschermde natuurgebieden zijn te veel bestrijdingsmiddelen gevonden. Uit onderzoek van de NVWA blijkt dat bijna 1/3 van de telers die dicht bij scholen en natuurgebieden zitten de regels overtreedt. Ze gebruikten te veel bestrijdingsmiddelen of stoffen die überhaupt niet gebruikt mogen worden. 19 bedrijven kregen daarvoor een waarschuwing of boete. De NVWA deed het onderzoek omdat steeds meer mensen zich zorgen maken over de gevolgen van bestrijdingsmiddelen. Defensie past de regels aan rond legeroefeningen na de grote natuurbranden die daarbij 2 maanden geleden uitbraken op de Veluwe en in Brabant. Er waren al protocollen om te voorkomen dat er brand zou uitbreken bij oefeningen, maar Defensie vindt die niet genoeg meer. Als er een groot risico is op natuurbranden, mag het leger alleen explosieven gebruiken als de brandweer op een afstandje klaar staat. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
5: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
11: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
12: Dit is Bo,
13: de omroep van de Bollestreek.
12: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: is Bo.
1: Dit is Marjolein Sadi met het nieuws uit de Bollenstreek. Agrarisch natuurcollectief De Groene Klaver en zuivelboerderij Pennings organiseren op zaterdag 11 juli een educatieve ochtend en middag bij zuivelboerderij Pennings in Warmond. Het evenement heet Buurten bij de Boer en is onderdeel van de Boeren Natuur Zomerweken. Doel van deze zomerweken is om mensen kennis te laten maken met de werkzaamheden van boeren. De Partij voor de Inwoners heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de geplande werkzaamheden aan de rotonde van Berkelweg-Biezenland. Vanwege de woningbouw in Bronsgeest 1 wordt de rotonde omgebouwd naar een kruispunt met verkeerslichten. De partij zegt woningbouw belangrijk te vinden, maar vindt dat bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid voor inwoners niet in het gedrang mogen komen. De partij maakt zich zorgen over de geplande afsluiting van de rotonde, die ongeveer 7 maanden moet duren. Volgens haar blijft de wijk Boekhorst dan nog maar via 1 route bereikbaar en moeten veel weggebruikers omrijden via Noordwijkerhout of Katwijk. De Partij voor de Inwoners vraagt aan het college de tijdelijke afsluiting van de rotonde terug te draaien als er een veiliger en beter alternatief mogelijk is. En Genootschap Oud de Zilk bestaat 25 jaar. Om dit te vieren heeft de vereniging vorige week gratis haar ledenblad Huis aan Huis in de Zilk verspreid. Normaal krijgen alleen de leden dit blad. Genootschap Oud de Zilk is een vereniging die zich bezighoudt met de geschiedenis van de Zilk. De vereniging is dus 25 jaar geleden opgericht om die geschiedenis te onderzoeken en te archiveren. Het doel is dus niet alleen om de huidige, maar ook de komende generaties over dit verleden te informeren. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

chop.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Een mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 4 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan, concludeert de Gezondheidsraad. De SGP en NSC maakten zich zorgen over de mentale en fysieke effecten van die zorg. Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Over de lange termijn effecten zijn te weinig gegevens beschikbaar. Wel benadrukt de Raad dat dit soort behandelingen in Nederland pas wordt ingezet na jaren onderzoek en gesprekken met ouders en deskundigen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van een vrouw in haar cel. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Ook mag de man 5 jaar niet als cipier werken. De rechtbank rekent de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Telers, vlakbij basisscholen of beschermde natuurgebieden, gaan geregeld de fout in met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De NVWA zegt dat 1/3 van de gecontroleerde telers de regels overtrad. Er werd bijvoorbeeld te veel bestrijdingsmiddel gebruikt of een middel dat niet is toegestaan. 19 bedrijven kregen een waarschuwing of boete. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar 1 graad of 13. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken en overwegend droog. En het wordt morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Alweer 90 kilometer file op de wegen in onze regio. De meeste vertraging heb je momenteel op de A4. Vanuit Amsterdam naar Den Haag is 12 kilometer file tussen Schiphol en Roelof Arendsveen met een kwartier vertraging. Verderop richting Rotterdam op de A4 bij knooppunt Ketelplein. De kop van 18 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vanaf knooppunt Hofvliet doe je er ruim 20 minuten langer over. A13 Rotterdam-Den Haag bij Delft-Noord 10 minuten oponthoud. A20 Hoek van Holland-Gouda. Daar een kwartier vertraging tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers Met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
14: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
15: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Op een originele manier met uw bedrijf iedereen in de Bollenstreek bereiken? Dat kan via Bo. Maak reclame via radio, tv of onze website. Kijk op bollenstreekomroep.nl of mail naar reclame@bollenstreekomroep.nl.
1: De omroep van

0: Jumbo.
1: Dit is Marjolein Sadi met het nieuws uit de Bollenstreek. De Partij voor de Dieren Zuid-Holland heeft aangekondigd op zaterdag 4 juli te gaan demonstreren tijdens de korte baandraverij in Warmond. Volgens de partij zorgt paardensport voor stress, dwang en overbelasting bij de dieren. Daarom vindt zij dat het gebruik van paarden voor wedstrijden en vermaak niet goed past bij dierenwelzijn. De partij sprak zich al eerder uit tegen de jaarlijkse draverij. Tijdens het protest worden geen leuzen geroepen of harde geluiden gemaakt. Volgens de Partij voor de Dieren is daarvoor gekozen om de paarden nog meer stress te besparen. Op de Schravendamse weg N443 in Voorhout heeft maandagmiddag een aanrijding plaatsgevonden. Een automobilist reed in de richting van Voorhout naar Noordwijkerhout toen het misging. De bestuurder reed te ver aan de rechterkant van de weg en reed een hekje, dat diende om de woningen en een smalle stoep te scheiden van de rijweg, uit de grond. De auto raakte vervolgens in een spin. De bestuurder, de enige inzittende van de auto, raakte gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De auto raakte bij het ongeval totaal los en ook van het hekje bleef niets over. En de jaarlijkse buurtbarbecue van de Molenstraat vierde dit weekend het 15-jarig jubileum. Wethouder Marlies Volten opende de jubileumbarbecue met het doorknippen van een lint. Ze benadrukte daarbij het belang van buurtinitiatieven en saamhorigheid. Ruim 60 volwassenen en 15 kinderen kwamen bijeen op de barbecue. De barbecue, die ooit begon als een afstudeerproject van een voormalige straatbewoonster, is uitgegroeid tot een vaste jaarlijkse traditie. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is alweer behoorlijk druk op de wegen in onze regio. 165 kilometer bij elkaar. Zo heb je 20 minuten vertraging op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Door weer 23 kilometer file tussen knooppunt Ketelplein en Zoeterwoude-Dorp. 20 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. De andere kant op dus. Bij Roelof Arendsveen rijdt het langzaam. Op de A4 vanuit Amsterdam door naar Rotterdam. Nog eens een half uur vertraging tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein. 20 kilometer file daar. Dan naar de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. 20 minuten vertraging tussen knooppunt Gouwen en het Terbrechtseplein. N206 Heemstede-Zoetermeer bij Stompwijk een half uur tijdsverlies. Dan naar de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn. Die weg is dicht bij Leimuiden. Dat is na een ongeluk 20 minuten vertraging. En een kwartier vertraging op de N219 vanuit Zevenhuizen naar Capelle aan den IJssel. Bij Capelle aan den IJssel 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I've had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed. Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 5 uur.
3: Dorald Negens met het NOS-journaal. Het ministerie van Volksgezondheid stond ertoe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven, terwijl dat juridisch helemaal niet mocht, blijkt uit een analyse van Nieuwsuur. De regel werd niet officieel door het kabinet aangekondigd, maar werd wel genoemd in instructies aan het personeel door de branchevereniging van verpleeghuizen. De instructie om verpleeghuisbewoners binnen te houden bleef ruim 2 maanden bestaan. Juristen reageren kritisch dat het ministerie van Volksgezondheid hieraan meewerkte. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot, dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in zijn halfjaarlijkse dreigingsbeeld. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Volgens de NCTV zijn het vooral individuen of kleine groepjes die jihadistische aanslagen voorbereiden. Steeds vaker gaat het daarbij om minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. De NCTV zegt dat de laatste tijd meerdere aanslagen zijn verijdeld. Zo werden terrorismeverdachten aangehouden in asielzoekerscentra in Dronten en Vlissingen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar cel omdat hij een vrouw in haar cel heeft verkracht. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Op Wimbledon heeft Jesper de Jong zich geplaatst voor de tweede ronde. Zijn partij tegen Rinki Hijikata werd gisteravond stilgelegd vanwege de duisternis en ging vanmiddag verder. De Jong was uiteindelijk in 5 sets te sterk voor de Australiër. Morgen speelt hij in de tweede ronde tegen de 19-jarige Braziliaan Joao Fonseca. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar een graad of 13. Morgen veel zon, in het binnenland enkele stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bo.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het westen van het land een drukke avondspits. 162 kilometer file bij elkaar. Half uur vertraging op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Door 25 kilometer file tussen knooppunt Ketelplein en Zoeterwoude-Dorp. Richting Den Haag de andere kant op de A4. 10 kilometer file bij Roelof-Arendsveen met een kwartier oponthoud. En verder door richting Rotterdam voor knooppunt Ketelplein. 29 kilometer file. File begint al bij Hoogmade. 40 minuten vertraging daardoor. 20 minuten vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht, 9 kilometer file. A20 Gouda, Hoek van Holland, een half uur tijdsverlies tussen knooppunt Gouwe en knooppunt Terbrechtseplein in de vorm van 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. N209 Rotterdam-Hazerswoude, 10 minuten vertraging bij Blijswijk en een kwartiertje op de N209 de andere kant op vanuit Hazerswoude naar Rotterdam. Daar staat de file voor Bergsenhoek Noord en is 4 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Dit is Marjolene Sadi met het nieuws uit de Bollenstreek. Agrarisch natuurcollectief De Groene Klaver en zuivelboerderij Pennings organiseren op zaterdag 11 juli een educatieve ochtend en middag bij zuivelboerderij Pennings in Warmond. Het evenement heet Buurten bij de Boer en is onderdeel van de Boeren Natuur Zomerweken. Doel van deze zomerweken is om mensen kennis te laten maken met de werkzaamheden van boeren. De Partij voor de Inwoners heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de geplande werkzaamheden aan de rotonde van Berkelweg-Biezenland. Vanwege de woningbouw in Bronsgeest 1 wordt de rotonde omgebouwd naar een kruispunt met verkeerslichten. De partij zegt woningbouw belangrijk te vinden, maar vindt dat bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid voor inwoners niet in het gedrang mogen komen. De partij maakt zich zorgen over de geplande afsluiting van de rotonde, die ongeveer 7 maanden moet duren. Volgens haar blijft de wijk Boekhorst dan nog maar via 1 route bereikbaar en moeten veel weggebruikers omrijden via Noordwijkerhout of Katwijk. De Partij voor de Inwoners vraagt aan het college de tijdelijke afsluiting van de rotonde terug te draaien als er een veiliger en beter alternatief mogelijk is. En Genootschap Oud de Zilk bestaat 25 jaar. Om dit te vieren heeft de vereniging vorige week gratis haar ledenblad Huis aan Huis in de Zilk verspreid. Normaal krijgen alleen de leden dit blad. Genootschap Oud de Zilk is een vereniging die zich bezighoudt met de geschiedenis van de Zilk. De vereniging is dus 25 jaar geleden opgericht om die geschiedenis te onderzoeken en te archiveren. Het doel is dus niet alleen om de huidige, maar ook de komende generaties over dit verleden te informeren. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio een drukke avondspits, 175 kilometer file op de teller. Files met de meeste vertraging, die zien we op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Bij Zoetewoudendorp de kop van 21 kilometer file, vanaf Delft duurde 40 minuten langer over. A4 Amsterdam-Rotterdam bij Den Haag-Zuid, 19 kilometer file, vanaf Zoetewoude-Rijndijk een half uur vertraging. Half uur vertraging ook voor het verkeer op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij Woerden, de kop van 17 kilometer langzaam rijdend verkeer. 20 minuten vertraging op de A20. Dat is vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. De andere kant op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. 20 minuten vertraging bij het Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Oh.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 6 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Het aantal meldingen van seksueel geweld is opnieuw toegenomen. Vorig jaar meldden zich ruim 4500 slachtoffers bij het Centrum Seksueel Geweld. Dat is 20% meer dan het jaar ervoor. Volgens het centrum komt de stijging doordat slachtoffers steeds meer vertrouwen hebben in het centrum en zich durven te melden. Het aantal meldingen stijgt al jaren. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid er toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Treinreizigers maken flink gebruik van het goedkope treinabonnement voor de zomer. Ze kunnen daarmee tijdelijk voor €49 per maand reizen in de daluren. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. De site van de NS was de eerste dagen slecht bereikbaar door de grote belangstelling. Volgens NS hebben de mensen met het dalurenabonnement in deze 2 weken ook al ruim 9 miljoen kilometer gereisd. Het speciale zomertarief geldt nog tot september. Het weer vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag veel zon, in het binnenland wel wat stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke spits, 150 kilometer file altijd nog in onze regio. Zo rijdt het langzaam op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij Zoetewoudendorp, de kop van 17 kilometer file. Half uur vertraging daar. Het is extra druk op de A4 doordat de A44 ook dicht is in de richting van Amsterdam. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen, een kwartiertje tijdsverlies. Half uur vertraging op de A4 naar het zuiden vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij Rijswijk 16 kilometer file vanaf Zoetewoudendorp rijdt het langzaam. 20 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij Woerden. 20 minuten extra ook op de A20, Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. De andere kant op is de vertraging 20 minuten op de A20 richting Hoek van Holland bij Terbrechtseplein. Dan naar de N209, Rotterdam-Hazerswoude bij Blijswijk, een kwartiertje oponthoud. Kwartiertje vertraging op de N209 richting Rotterdam bij Bergsenhoek Noord. En een kwartier vertraging op de N219 vanuit Zevenhuizen naar Capelle aan den IJssel. Bij Capelle aan den IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Marjolein Sadi.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. Vandaag in de uitzending: het Search and Rescue evenement van de Katwijkse Reddingsbrigade. Ruim 1700 handtekeningen opgehaald om de geliefde PostNL-bezorger Daniel te behouden. Nieuwe coalitie en raadsakkoord in Lisse. En het 100 jaar oude Lisserwegviaduct is vervangen. Dit alles en meer, maar eerst het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De Partij voor de Dieren Zuid-Holland heeft aangekondigd op zaterdag 4 juli te gaan demonstreren tijdens de korte baandraverij in Warmond. Volgens de partij zorgt paardensport voor stress, dwang en overbelasting bij de dieren. Daarom vindt de partij dat het gebruik van paarden voor wedstrijden en vermaak niet past bij goed dierenwelzijn. Tijdens het protest worden geen leuzen geroepen of harde geluiden gemaakt. Volgens de Partij voor de Dieren is hiervoor gekozen om de paarden nog meer stress te besparen. Op de Schravendamseweg N443 in Voorhout heeft maandagmiddag een aanrijding plaatsgevonden. Een automobilist reed in de richting van Voorhout naar Noordwekkerhout toen het misging. De bestuurder reed te ver aan de rechterkant van de weg en reed een hekje dat diende om de woningen en smalle stoep te scheiden van de rijweg uit de grond. De auto raakte vervolgens in een spin. De bestuurder, de enige inzittende van de auto, raakte gewond maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De auto raakte bij het ongeval totaal los en ook van het hekje bleef niets over. En op het voormalig vliegkamp Valkenburg worden de natuurzone en de tussenzone aangelegd. Het Rijksvastgoedbedrijf werkt daar samen met onder meer de gemeente Katwijk en Wassenaar, de provincie Zuid-Holland, Dunea en Staatsbosbeheer. De projecten maken deel uit van de gebiedsontwikkeling Mient Groen. De natuurzone dient als natuurcompensatie voor de nieuwe woonwijk Valkenhorst. De tussenzone verbindt de duinen met het groene hart. Er komen moeras, grasland, struiken en bos, terwijl de historische tankgracht wordt hersteld. De eerste aanleg is dit jaar klaar, zodat de natuur zich kan ontwikkelen voordat de woningbouw start. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.

0: SAR Katwijk is het Search and Rescue evenement wat door de Katwijkse Reddingsbrigade elke eerste zaterdag van juli georganiseerd wordt. Aankomende zaterdag dus. Anneke Guit, vrijwilliger van Reddingsbrigade Katwijk, vertelt over het evenement.
1: Nou, het wordt eigenlijk steeds groter. Laten we het daarop houden. Nee, er komen ongeveer 15.000 bezoekers, als het niet meer is, over de hele dag heen. Inmiddels gaan we denk ik wel richting de 100 partijen die deelnemen aan het evenement.
2: Zo. Dus,
1: het is echt wel heel groot.
2: Dat houdt dus in dat jullie ook heel vroeg beginnen met opbouwen.
1: We beginnen vrijdag weer met opbouwen inderdaad. En dan zaterdagochtend beginnen we ook weer om 8 uur... om te zorgen dat om 10:30 alles klaar staat om te kunnen starten.
2: Nou, ik weet zelf, het middelpunt is de vuurtoren.
1: Ja? Ja, dat klopt.
2: Dat is eigenlijk het middelpunt van. En dan strekt het zich uit langs de boulevard naar rechts toe, helemaal tot aan...
1: Ja, tot het hotel Noordzee gaan we dit jaar. Dus we gaan van Noordzee tot en met het einde van de Zuidboulevard, waar weer de helikopters natuurlijk staan. En dan hebben we een demonstratieterrein bij de vuurtoren. Dus dat is inderdaad het centrale middelpunt op het strand, een demonstratieterrein. En dit jaar ook nog een klein demonstratieterrein, ook op het Duinplein bij Madame Roos.
2: En wat is dat, iets speciaals op het Duinplein?
1: Nou, daar staat het LUMC. Het LUMC pakt daar dit jaar heel groots uit. Ze hebben vorig jaar al diverse demo's gedaan. En dat gaan zij dit jaar ook weer doen. Dus daar is ook genoeg vertier de hele dag door. We hebben dit jaar 3 helikopters Static. De helikopter van de Kustwacht. De helikopter van Noordzee Helikopters Vlaanderen. En de Lifeliner, het is het traumateam.
2: En dan is het alleen even afwachten. Ja, want dat is elk jaar. Gaan we de lucht in, ja of nee? Of blijven we staan op de plek waar we zijn?
1: Ja.
2: Want ja, ze zijn namelijk ook stand-by.
1: Ja, klopt. Er zijn een aantal helikopters ook inderdaad stand-by. Dus dat blijft altijd even spannend.
2: En dat blijft spannend.
1: Ja, zeker.
2: Ja. Dan heb je op het strand, wat hebben we daar?
1: Ja, op het strand eigenlijk diverse demonstraties. Demonstraties van de reddingsbrigade, de KNRM.
2: Redding uit zee.
1: Redding uit zee, inderdaad. Vermissingen, een aanvaring tussen schepen. De drugsmokkel is ook weer terug dit jaar. En ook hebben we een nieuwe deelnemer. Dat is een auto die ook echt het water in kan rijden. Dus dat gaat ook wel een stukje spektakel worden.
2: Dit wordt echt spektakel, zoals ik het hoor. Nou, dan hebben we de hondenbrigade. Die is er waarschijnlijk.
1: De honden zijn er ook inderdaad weer. Diverse hondenteams ook dit jaar. Dus op het strand en op de boulevard worden er demonstraties met honden gegeven.
2: De brandweer is er.
1: Brandweer ook, ja.
2: Die hebben weer een waarschijnlijk ook weer een demonstratie. Ook bij de vuurtoren?
1: Ja, bij de vuurtoren. Die hebben een heel scenario uitgedacht samen met de politie en de ambulance. Dus
2: komt er van alles komt uit de vuurtoren, van boven naar beneden.
1: Ja, explosie vindt er plaats. Meer ga ik er ook niet over.
2: Nee, meer. Dus,
1: dat
2: is echt heel, heel mooi. En dan staat het, er staan er volop oude, wat ik me kan herinneren, oude brandweerauto's.
1: Oude brandweerauto's, oude ambulances hebben we zelfs dit jaar. Politie, het kan eigenlijk niet op.
2: Ja, je kan niet zeggen het is voor een bepaalde leeftijd, want dit is gewoon echt van jong tot oud.
1: Ja, klopt. Ja.
2: En we hebben dit jaar mooi weer.
1: Daar gaan we wel van uit.
2: Nee, dat staat op papier, hebben we besteld. Ja, dus dit jaar gaan we gaan het dit jaar anders doen. We bestellen het dit jaar van tevoren. Weet je, daar beginnen we mee. We beginnen gewoon met mooi weer. Ja, en het is gewoon ook voor de mensen dat het gewoon ook lekker is om daar rond te banjeren, rond te lopen en overal eens te kijken. Je hebt beneden op die parkeerplaats, dat stonden die ambulances, staan die er weer?
1: Ja, er staan een aantal ambulances, maar dat is dus het Duinplein. En daar staat nu ook groot het LUMC met een hele grote
2: part. Dus ze moesten een beetje opschuiven?
1: Die staan nu ook gedeeltelijk op het Duinplein, maar ook deels op de boulevard. Dus ja.
2: Oké. Okay. Zijn er nog andere specifiekere dingen? Zeggen we, nou ja, weet je... Je mag dat zeker niet missen.
1: Ja, goh.
2: Ja, ik heb mijn, laat ik zo zeggen, ik heb mijn kinderen en kleinkinderen al geïnformeerd. Ja, je moet er sowieso naartoe. Komen ieder jaar altijd wel even langs. Maar dit weer, het is weer... Het is prachtig. En voor hun is het ook geweldig om die... Want ze mogen soms in die brandweerauto's, mogen ze zitten.
1: Ja.
2: Ja, er zijn tekeningen, er zijn kleurplaten, er zijn allerlei andere gadgets.
1: Ja.
2: Die er te krijgen zijn.
1: Inderdaad te halen, ja. En op je vraag, wat is nou echt het hoogtepunt?
2: Nee, dat mag je niet noemen. Alles is een hoogtepunt.
1: Ja. Ja.
2: Organisatie goed voor elkaar verder?
1: Zeker, ja. Ja, we gaan eigenlijk, we zijn eigenlijk gewoon goed op orde. En gaan relaxed de laatste week in. Dus dat is
2: fijn. Nou ja, sowieso, vrijwilligers hebben jullie voor dit soort gebeuren altijd genoeg.
1: Ja. Ja,
2: want de mensen zijn... Zelf van de reddingsbrigade zijn hartstikke enthousiast om hier aan mee te werken.
1: Ja.
2: Ja, dus die,
1: Dat er een club van 125 vrijwilligers loopt.
2: Dus heb je nog hulp nodig?
1: Nou, eigenlijk zijn we voorzien voor dit jaar. Dus dat is heel erg fijn.
2: Oké. Als mensen zeggen, want die mensen zijn... Iedereen kan kijken bij allerlei organisaties waar ze zich bij aan zouden kunnen sluiten. Jullie staan er zelf ook, neem ik aan.
1: Ja, klopt. Ja. En altijd fijn om ook te kijken als mensen denken... ik wil zelf in de toekomst vrijwilliger worden. Of ik wil me inzetten echt als ambulanceverpleegkundige bijvoorbeeld in de toekomst. Ja, informeer eens hoe je daar terecht kan komen en wat daarvoor nodig is.
2: Ja. Of als je bij de brandweer wil, of bij de politie wil, of wat dan ook. Het zijn allemaal mooie beroepen. Zeker, weet je, het geeft voldoening. Voor de dingen die je doet. En voor jullie, dat is vrijwilligerswerk. Ja, grotendeels de reddingsbrigade. Maar dat is helemaal super. En dat is gewoon één grote club met vrienden en bekenden bij elkaar.
1: Ja, zo kan je het wel zien, ja.
2: Ja, en dat merk ik ieder jaar weer en overal waar ik ze tegenkom. Ze hebben onder elkaar heel veel plezier en je kan jong beginnen. Hoe oud?
1: Ja, eigenlijk op het moment dat je je B-diploma hebt... kan je in het zwembad al beginnen met de zwemlessen. En dan stroom je eigenlijk zo langzaam door richting het strand. Dus vanaf 12 jaar dus kunnen ze naar het strand.
2: De tweede goede reden voor kinderen is om heel goed te leren zwemmen... en ook om goed te leren zwemmen in zee.
1: Ja, zeker. We hebben toch vandaag, of in de krant de afgelopen week weer gezien... dat er toch weer de nodige mensen zijn verdronken... en dat willen we met z'n allen voorkomen.
2: Dat willen we zeker voorkomen. En het lijkt zo mooi. En je bent bij de zee opgegroeid. Dus het is prettig om te weten wat je kan verwachten van de zee. Maar de mensen die dan uit het binnenland komen... worden toch altijd wel weer een probleem. Dat zie je.
1: Mensen zijn minder bekend met de zee, met de gevaren. Ook een mooie stranddag, net zoals gisteren... dan lijkt het alsof de zee niet gevaarlijk is. Maar er schuilt altijd gevaar in de zee. Het blijft natuurlijk.
2: Daarom. En hoe prettig is het als je zelf... dat heb geleerd om daarmee om te gaan.
0: Zaterdag 4 juli dus, SAR in Katwijk. You good to go?

0: Bewoners van de Hillegomse wijk Elsbroek hebben al ruim 1700 handtekeningen verzameld om hun vaste pakketbezorger Daniel te behouden. Hij is na bijna 9 jaar door PostNL overgeplaatst naar Sassenheim vanwege een herstructurering van de bezorgroutes. PostNL heeft laten weten dat de routewijziging noodzakelijk is en dat Daniel meegaat naar de andere route. PostNL zegt dan ook dat ze hopen dat hij in zijn nieuwe wijk net zo warm wordt ontvangen. Verslaggever Mark Kool liep een middagje mee met bezorger Daniel.
1: Hele goedemiddag.
2: Goedemiddag jongen.
1: Hoe heeft een pakket voor u?
2: Ja, geweldig.
1: Ja, alsjeblieft.
2: Waarom moet je weg?
1: Ik snap niet, PostNL zeggen, jij moet werken in Sassenheim. Goedemiddag, meneer.
2: Hey, grote vriend.
1: Hoe is het?
2: Ja, alles goed, jongen.
1: Goed, ja, ik ben goed, ja.
3: Hij is vanaf dag 1 zeer gemotiveerd. Hij is de eerste die echt met iedereen vrienden is hier. Want hij ziet alles, weet alles. En als je niet thuis bent, dan weet hij ook wat hij moet doen. En hij doet het vol liefde. En nou gaat hij weg hier, heb ik gehoord. Daar ben ik helemaal niet blij mee. En ik ben niet de enige, hoor, overigens.
1: Hallo, goedemiddag meneer.
4: Hey Daniel.
1: Hoe is het?
4: Goed jongen, in deze warmte.
1: Ja, ja, moet je aankleden voor die PostNL kleding. Ja. Dus die pakket voor u.
4: Ja.
5: Dat is, iemand die vrolijk is in de wijk, dat is het Daniel. De jongen is nooit ziek, lacht altijd, altijd vriendelijk. Een harde werker. Heb een praatje voor iedereen tussen zijn werk door. Dus nee, die jongen moet niet weg. Dus Peter T, als je dit ziet, niet doen. Echt niet. Wij zijn heel verdrietig.
1: Tot de volgende keer.
4: We zien elkaar weer.
1: Ja, dankjewel.
4: Okay.
1: Fijne dag.
6: Daniel is eigenlijk zoals de hele wijk ook zegt. En wat in de petitie naar voren komt. Een super vriendelijke man. Hij brengt niet alleen een pakketje, maar hij brengt ook een glimlach op ieders gezicht. Hij is bekend in de hele wijk. Bij ons ook altijd vrolijk. Goed met de kinderen. Hele fijne bezorger.
7: Ook wel een beetje van. Ja. Een beetje boel.
1: Ja, ik geef voor hun respect met kruidjes, met klimlagen. Zij antwoord nog helemaal goed. En ook, zij heeft respect voor mij.
4: 1700 handtekeningen, hallo, dat is niet niks. Doe er wat aan. Help die man. Help ons en help hem. We zijn hartstikke blij met hem.
1: Dag.
8: Ik hoop dat je hier nog een keer laat zien.
1: Hoop ik.
8: En ik hoop dat je hier mag blijven.
1: Hoop ik. Ik wil blijven. He? We gaan zien. Ja, ja. Hoop ik.
8: Hou je haak.
1: Ja, dankjewel.
8: Hou je haak.
1: Is goed. Ja, dankjewel.
8: Oké.
1: Tot ziens.
8: Tot ziens, hè.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De Partij voor de Inwoners heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de geplande werkzaamheden aan de rotonde van Berkelweg-Biezeland. Vanwege de woningbouw in Bronsgeest 1 wordt de rotonde omgebouwd naar een kruispunt met verkeerslichten. De partij zegt woningbouw belangrijk te vinden, maar vindt dat bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid voor inwoners niet in het gedrang mogen komen. De partij maakt zich zorgen over de geplande afsluiting van de rotonde, want die duurt ongeveer 7 maanden. Volgens de partij blijft de wijk Boekhorst dan nog maar via 1 route bereikbaar en moeten veel weggebruikers omrijden via Noordwijkerhout of Katwijk. De Partij voor de Inwoners vraagt aan het college de tijdelijke afsluiting van de rotonde terug te draaien als er een veiliger en beter alternatief mogelijk is. Genootschap Oud de Zilk bestaat 25 jaar. Om dit te vieren heeft de vereniging vorige week gratis haar ledenblad Huis aan Huis in de Zilk verspreid. Normaal krijgen alleen de leden dit blad. Genootschap Oud de Zilk is een vereniging die zich bezighoudt met de geschiedenis van de Zilk. De vereniging is dus 25 jaar geleden opgericht om die geschiedenis te onderzoeken en te archiveren. Het doel is om niet alleen de huidige, maar ook de komende generaties over dit verleden te informeren. En burgemeester en wethouders van Katwijk hebben concrete plannen en acties gepresenteerd om de winkelgebieden Bosplein, Visserijkade en Melkweg te verbeteren. Het initiatief komt uit het project Winkelcentra van de Toekomst, waarin de gemeente het doel heeft om 10 winkelgebieden aantrekkelijk, leefbaar en economisch gezond te houden. Het wijkwinkelcentrum Bosplein staat op een cruciaal kantelpunt. De belangrijkste ontwikkeling is de mogelijke verplaatsing en herontwikkeling van de Lidl-supermarkt. In de tweede helft van 2026 zal de gemeenteraad besluiten over het plan voor een nieuwe supermarkt met een ondergrondse parkeervoorziening. Tot zover het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal meldingen van seksueel geweld is opnieuw toegenomen. Vorig jaar meldden zich ruim 4500 slachtoffers bij het Centrum Seksueel Geweld, een stijging van 20%. Volgens het centrum durven slachtoffers zich vaker te melden. President Trump is teruggefloten door het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Hij wilde de wet op het Amerikaans burgerschap zo aanpassen dat niet iedereen die er wordt geboren ook automatisch Amerikaans staatsburger wordt. Denk aan kinderen van illegale immigranten. Bij overstromingen in Ghana en Ivoorkust zijn zeker 24 mensen omgekomen. Sinds zaterdag regent het hard in de West-Afrikaanse landen. Vooral in de buurt van de Ghanese hoofdstad Accra vielen slachtoffers. Het weer morgen zonnig en droog. In het binnenland wel wat stapelwolken. En het wordt ongeveer 23 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De drukte op de wegen in onze regio neemt wat af. 80 kilometer vielen ze nog over van deze toch wat drukke avondspits. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam 20 minuten vertraging bij Zoeterwoudendorp. 16 kilometer vielen vanaf Den Haag-Zuid rijdt het langzaam. Kwartier vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Den Haag-Zuid. Kwartiertje extra ook nog op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda staat de file bij Moordrecht en is 8 kilometer. Ook de andere kant op een kwartier vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein. Op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn. Altijd nog een kwartiertje extra bij de Leimuiderbrug. Daar is de weg dicht na een ongeluk. En een kwartier vertraging op de N219 Zevenhuizen-Capelle aan den IJssel. Vanaf Nieuwekerk aan den IJssel rijdt het langzaam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Geef jezelf de tijd, blijf er niet te lang aan hangen. Je doet jezelf tekort, zonder liefde en verlangen. Wat ik alleen wil zeggen, natuurlijk kan ik me vergissen. Ik had al

0: Nieuws Boulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Woensdag begint de dag wat grauwig met veel stapelwolken, maar er is ook veel ruimte voor de zon. Vanuit het noorden is er wat kans op een bui, maar hoogstwaarschijnlijk waait hij aan ons voorbij. De gemiddelde temperatuur ligt tussen de 22 en 24 graden. Er waait een matige met aan zee vrij krachtige noordwestenwind. Dit was het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
2: You used to call me on my. You used to. Yeah.

0: Lisse gaat net als in de vorige periode weer werken met een raadsakkoord. Dat betekent dat alles waar alle zesde partijen het over eens zijn in het akkoord is opgenomen. Er is geen sprake meer van het klassieke coalitie en oppositie. Alhoewel het dit keer wel lang duurde voordat het akkoord klaar was. U hoort de fractievoorzitter van de grootste partij Nieuw Lisse, Rob Veldhoven, over die vertraging.
1: Nou, er ging eigenlijk helemaal niks verkeerd, maar er zat een stukje reces tussen. Een kleine vakantie, voorjaarsvakantie. Dat heeft al met al wel wat tijd gekost. We hebben natuurlijk best wel heel veel avonden gesproken met elkaar. In groepen aan tafels opgedeeld op de verschillende beleidsonderwerpen. Daar moet je natuurlijk met z'n allen bij elkaar zien te komen. En dat kost meer tijd dan dat je in vrij korte tijd een coalitieakkoord af zou kunnen timmeren.
2: Maar wat was de kritiek van Pro dan? Want er werd wel kritiek geuit door raadslid Dokter van Pro.
1: Ja, zij waren het niet helemaal eens hoe de keuze op de wethouders is gekomen. Zij hadden eigenlijk verwacht, zoals we dat 4 jaar terug ook gedaan hebben, met een soort sollicitatieprocedure, met profielen. Uiteindelijk hebben wij besloten om dat niet op die manier te doen. En omdat verkenners met een voordracht kwamen van in eerste instantie een coalitie VVD, Nieuw Lisse, CDA. Daar behoren natuurlijk dan ook wethouderspoppetjes bij, hè, dat weet je dan. Hebben wij toch gezien hun advies, dat advies steeds vastgehouden. Nam niet weg dat ook in het advies voldoende ruimte nog stond om te komen tot een raadsakkoord. Zoals we dat ook de afgelopen 4 jaar gedaan hebben.
2: Een raadsakkoord, dat schrijf je op waar je het allemaal met 6 partijen over eens bent. Is dat 80%, 90%? Kunt u dat aangeven?
1: Dat kan ik wel aangeven. Ik denk dat dat wel 85% is. Ik denk dat dat bijna geldt voor alle verkiezingsprogramma's op gemeentelijk niveau. Als je die allemaal van alle partijen over elkaar heen legt, dan kom je tot die conclusie. Iedereen vindt wonen belangrijk, zorg belangrijk.

0: belangrijk. Nou, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Maar er zijn natuurlijk wel, het geeft wel een versnelling in je beleid. Dus je kan duidelijk zien in de uitvoering dat als je het via een raadsakkoord doet, je meer voor je dorp voor elkaar krijgt als dat je het via oppositie-coalitie doet.
1: Ja,
0: het werkt effectiever.
1: Laat ik even verschil noemen, die kwam uit de speeches. Bouwen op bollengrond, zeggen CDA en VVD, dat gaat even niet gebeuren.
0: Nee, dat is een beetje hetzelfde dat je zegt, we ruimen de Veluwe alle pruimenbomen op en dan gaan we daar bouwen. Dat is natuurlijk een beetje de ziel van de streek. Ik denk wel, zoals wij erin staan van Nieuw Lisse, dat je wel kan kijken, waar liggen nou hele onrendabele stukken en zou je daar dan niet naar kunnen kijken, want die liggen er echt wel. Ik zeg wel eens geks, Gerard, als je kijkt van Hillegom, de McDonald's, tot voorbij de Engelenkerk, alles wat links van de snelweg ligt, is allemaal onrendabel. Daar zou je best wel wat kunnen in de toekomst misschien, maar dat hebben we niet hardop geschreven.
1: Zit er nu op de hand tegen je gezet aan het werk?
0: Ja, daar komt het op neer. Ja. Nog even reces en door.

0: Het Lisserwegviaduct over de A44 bij Lisse is na een jarenlange voorbereiding vervangen als onderdeel van het A44-project. Rijkswaterstaat heeft daarvoor een bouwmethode gebruikt waarbij de nieuwe fundering is aangelegd terwijl de snelweg in gebruik kon blijven. Hierdoor kosten de werkzaamheden minder tijd. Door de hitte is wel wat enige vertraging ontstaan, maar de A44 wordt naar verwachting op 3 juli weer opengesteld. Het viaduct is vervangen vanwege de ouderdom en de bijbehorende veiligheidsrisico's. Verslaggever Megan Voorbraak mocht een kijkje komen nemen.
1: Het Lisserwegviaduct is net vernieuwd. Na jaren van voorbereidingen is de brug vervangen. Waar zo'n project normaal een half jaar tot een jaar duurt, kreeg ze het door een andere aanpak veel sneller voor elkaar.
2: Ja, wat we hier gekozen hebben is vooral onder de bestaande snelweg hebben we een nieuw viaduct eigenlijk het fundament al gelegd. En zo zijn we afgelopen vorig weekend hebben we dan kleine wagentjes eronder gereden onder het huidige brugdek. Die hebben we opgetild en zo uitgereden. Die zie je hier nog achter mij staan. Die wordt later gesloopt. En op die manier kunnen we heel snel het viaduct vervangen. Het verloopt eigenlijk wel hartstikke goed. Er zijn natuurlijk heel veel dingen tegengekomen die anders liepen. Hè. Zo zijn we ook langer bezig. Dat komt vooral door het heftige weer wat we hebben gehad. We kunnen de mensen natuurlijk niet in de zinderende hitte laten werken. Maar al met al, als we achter ons kijken, is het toch prachtig hoe het eruit komt te zien.
1: En dat is goed, want de brug was al een tijdje toe aan vervanging.
3: Uit de jaren 30 komt die. Hier hebben nog de tanks overheen gereden. Zowel de Duitse tanks als de geallieerde tanks tijdens de Tweede Wereldoorlog. Onze mensen controleren heel vaak, zeker bij oude bruggen, of ze op een gegeven moment moeten worden vervangen. Omdat we natuurlijk niet willen de situatie willen creëren dat er veiligheidsrisico's ontstaan. Maar je ziet, met deze bruggen zijn echt wel bijna 100 jaar oud. Ja, dan is het echt wel tijd om ze te vervangen. Nou, soms niet, hè, want er zitten ook een aantal viaducten. Het Sassenheimer viaduct bijvoorbeeld, dat is uit 1938, die kan nog gewoon 30 jaar mee. Dus we vervangen echt hetgene wat noodzakelijk is om te vervangen, zodat we het geld zo goed mogelijk kunnen inzetten. Nou, dus dat betekent dat we niet bruggen of viaducten gaan vervangen die niet aan vervanging toe zijn. Maar deze is echt aan vervanging toe, dus die moet je dan ook vervangen.
1: Daarmee komt ook een einde aan omleidingen. Iedereen is erover eens. Het is goed dat de wegen weer open gaan.
4: Het is een ontsluiting vanuit Lisse en we hebben de afgelopen tijd enorm veel overlast van die afsluiting van de A44. En we staan op dit moment op een plek waar we normaal met de auto rijden. Maar het goede nieuws is dat in september is dit weer volledig beschikbaar. Zowel Rijkswaterstaat als ministerie als de samenwerking met Jolande Langeveld vanuit de samenwerking Noord-Holland, Zuid-Holland, Haarlemmermeer, Lisse is er heel veel gedaan om heel veel betrokkenheid met de omwonenden het allemaal goed te regelen. En voor hun is het heel fijn dat het nu dat het omrijden een einde komt.
3: Nou, dit was een van de eerste snelwegen van Nederland. Niet voor niets. Hè. Belangrijke weg tussen Den Haag en Amsterdam. Daar gaat ontzettend veel transport en heel veel mensen overheen. Maar ook voor de bereikbaarheid van de Bollensteek natuurlijk ontzettend belangrijk. Ja, dus kijk maar eens even naar de files die ontstaan nu op andere snelwegen. Laten we zien hoe belangrijk deze weg is.
2: Nou, hier zijn we zeer binnenkort gaat de snelweg weer open. Hè. 3 juli gaat hij weer open. En dan gaan we rap door naar de andere kunstwerken die we hebben. De bruggen en viaducten. Dus de hoofdvaart. Vanaf september gaan we daar aan de slag. Nou, de grootste uitdaging voor mij persoonlijk is wel, hoe krijgen we dit goed gecommuniceerd naar buiten toe? Wij vragen een hoop, hè. De snelweg proberen we zoveel mogelijk open te houden. Maar we vragen veel van de mensen hier in de Bollenstreek. Het heeft ook behoorlijk wat files geleid, vooral in Lisse. En daar zijn we ons van bewust, dus daar vraag ik ook echt geduld voor. Maar je krijgt er ook echt wat moois voor terug. Oh.

Dit was Nieuws Boulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op bollestreekomroep.nl en rtvkatwijk.nl. Ik wens u nog een prettige dag.

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 7 uur.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Met de 20 zetels van Pro en de 66 van de minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA komt het aantal voorstemmers op 86 van de 150. Pro zegt dat ze de plannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid het toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Deze portier had er ook mee te maken.
7: Er zat bij mij op de balie, zat een knop. En dan kon ik de deur op automatisch zetten of niet automatisch. Niet automatisch was de deur dicht, klaar.
8: En als er bijvoorbeeld een leverancier binnenkwam?
7: Ja, dan moest de deur dus open. En dan moest ik dus verzorgen dat niet tegelijkertijd iemand naar buiten sniekte.
6: Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Het herstel van het spoor bij Rotterdam duurt nog zeker tot en met zaterdag. De problemen ontstonden door brand gistermorgen in een kabelgoot. Daardoor rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail ging er eerst nog vanuit dat de storing tot donderdagavond zou duren. Dat wordt dus zeker zaterdagmiddag. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan. Dat concludeert de Gezondheidsraad.
9: Het is best een behoorlijk traject. Het zijn niet één of twee gesprekken, maar het zijn echt meerdere gesprekken. En in de gesprekken wordt niet alleen met jongeren, maar ook met ouders gekeken wat er aan de hand is. Is er inderdaad sprake van genderdysforie, ja of nee?
6: Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken, overwegend droog. Dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog langzaam rijdend verkeer op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. 10 minuten vertraging bij Zoeterwoudendorp. Op de A20, Hoek van Holland Gouda, nog 10 minuutjes bij Moordrecht. Ook de andere kant op nog 10 minuten vertraging op de A20. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland staat de file bij Rotterdam Prins Alexander. En 10 minuten vertraging bij Capelle aan den IJssel. Nog op de N219 vanuit Zevenhuizen naar Capelle aan den IJssel rijdt het langzaam vanaf Nieuwekerk aan den IJssel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Peter van Kampen presenteert Terug naar Zee.
1: Welkom bij dit laatste uurtje Terug naar Zee, het wekelijkse shanty muziekprogramma bij de Bollestreek Omroep. Het is immers dinsdagavond, even na 7 uur. Ja, het is wel mijn laatste uitzending. En niet alleen de laatste uitzending voor de zomerstop, maar na 5,5 jaar stop ik met dit uurtje. Ruim 300 uur en nog eens zoveel uren voorbereiding ben ik voor de uitzendingen de afgelopen jaren bezig geweest. En overigens met heel plezier, veel plezier natuurlijk. Ik heb mijn discotheek inmiddels overgedragen. Alle muziek, zo'n 32 gigabyte in 382 mappen en 4500 muziekbestanden, staan bij Bo voor iedere presentator en voor ieder programma ter beschikking. Ik hoop dat u nog veel van uw favoriete muziek gaat genieten. Maar ik ga zeker niet stilzitten, want ik heb nog genoeg om handen en dat is eigenlijk ook wel het omslagmoment geworden. Het gaat me aan tijd ontbreken om de uitzendingen goed voor te bereiden. Maar zeg nooit, nooit, want misschien ga ik het toch wel missen. Voor vanavond heb ik een keuze gemaakt die ik de afgelopen jaren een x-aantal keren heb laten horen. Ik vind het vooral nostalgie en muziek die u zeker de afgelopen 5,5 jaar voorbij hebt horen komen. Ik wens u veel plezier en ik ga beginnen met die zee van Chanticoor Bollard met Teun van den Berg als solo.

0: Ja, u hoorde Chanticoor de IJsselmannen met Down by the Dockyard Wall. En voor de reclame hoorde Sierra Madre del Sur, een live uitvoering van de Schützenjäger. En dan gaan we door naar Bruce Springsteen. Een van mijn favoriete nummers was Pay Me My Money Down.
1: All right. We need help down here.

U hoorde Ancora met De Gouden Eeuw. En daarvoor hoorde u Dreistrieg nach Steuerbord van Chanticoor Albatros. En nou gaan we naar The Mull of Kintyre. Niet door de Beatles, maar door de Compagnonsvaders.

U hoorde het Spakenburgs Visserskoor met Wanneer de rozen weer in bloei staan. En daarvoor hoorde u Soort Trekzak en zijn piraten met Adieu to Maimuna. En dan gaan we door naar een ander welbekend nummer, Old Whitby Harbour.

Ja, dit is bijna het einde van mijn programma. De laatste nummers staan in het teken van gedag zeggen. Het is wel wat vroeg, maar toch. Ik hoop dat u van de uitzendingen de afgelopen jaren genoten heeft. De herhaling kunt u nog woensdagavond van 10 tot 11 uur 's avonds beluisteren, maar ook nog terug te luisteren via de Bo Omroep website. Ik zeg nog eenmaal, pluk de dag, blijf gezond, blijf lachen en vaarwel. Dag!

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 8 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Laura Bromet van Pro vertelt waarom.
5: En kijk, het kabinet is afhankelijk voor zijn steun voor de plannen van Pro in de Tweede Kamer, maar zeker ook in de Eerste Kamer. Dus het is heel verstandig dat ze dan goed opletten wat wij belangrijk vinden en dat we ook in hun plannen verankeren.
4: Pro zegt dat ze de stikstofplannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. Verschillende voetballers van het Nederlands elftal hebben na het missen van hun penalty racistische reacties gekregen. Het gaat om Kluivert, Timber en Somerville, die op hun Instagram-accounts hatelijk werden bejegend. Zo kregen ze onder berichten plaatjes van apen. De voetballers hebben de reactiemogelijkheid uit moeten schakelen. De KNVB zegt de discriminerende berichten vreselijk te vinden en aangifte te doen bij het racisme-meldpunt Meld Online Discriminatie. Bij overstromingen in West-Afrika zijn zeker 24 doden gevallen. Veruit de meeste doden vielen in de hoofdstad van Ghana, waar verschillende wegen en woonwijken onder water staan. In Accra konden zo'n 150 mensen worden gered, zegt de brandweer op de Ghanese televisie.
6: It's been a very busy day for firefighters everywhere. Beyond firefighting, our job transcends to rescue. I would say that the total number of people we've rescued today will be in excess of about 150 people.
4: Ook in Ivoorkust vielen slachtoffers. De verwachting is dat de regen deze week aanhoudt. Een zeldzame geboorte in Veldhoven, daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn vier jongens. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en dan koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Wel overwegend droog. En dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen, ga dan naar mag.nl.
11: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
12: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
13: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
14: is Bo.
15: De omroep van de Bollenstreek.
14: Met muziek.

0: is 30 juni een sombere dag, want Nederland ligt uit het WK.
1: Getsie. Begint hij er weer over?
0: Ja, sorry. Maar gelukkig zijn Melle en ik hier om je dag weer een stukje leuker te maken. Het is show 114 van de Bollenschuur. Later vandaag hebben we het over, een leuke uitvinding van Japan.
1: Oké.
0: Maar dat komt zo allemaal. Melle, eerst ook beter. Hoe is het met jou?
1: Ja, ik bedroefd ben ik wel.
0: Ja,
1: ik moet zeggen, mijn dag begon vandaag om 3:00.
0: Ja, jij bent er speciaal voor opgestaan voor de wedstrijd.
1: Ja, klopt. Nou ja, ik moest toch eigenlijk om iets later uit bed, maar een uurtje later. Dus ik dacht, ik ga wel gewoon een uurtje eerder uit bed en dan ga ik lekker kijken.
0: Ja, dat maakt nou ook niet uit.
1: Nee. Nou ja, helaas. En met jou?
0: Ja, met mij gaat het prima. Ik heb vandaag 9 uur lang in een vergadering gezeten.
1: Dat is lang.
0: Ik ben wel een beetje gesloopt, ook al heb ik de hele dag niks gedaan. Maar goed, we gaan er nu gewoon wat leuks van maken. Zometeen dus een leuk nieuwtje over een uitvinding van Japan. Maar nu eerst, This Ain't the Love Song van Scouting for Girls.

0: Sarah Bareilles, Love Song.
1: Ja, ik heb goed nieuws voor alle mannen die normaal het clipje van de BH niet open krijgen.
0: Oh?
1: Ja, want Japan heeft een nieuwe uitvinding. Het is een BH die je alleen uit kan doen met een ingestelde vingerafdruk van bijvoorbeeld je vriend of vriendin.
0: Eigenlijk een beetje net als bij je telefoon.
1: Ja, dus een soort telefoonvergrendeling inderdaad. En nu vraag ik me af, Melle, is dat wat voor jou? Voor jouw vriendin misschien?
0: Ja, ik zou niet weten waarom.
1: Nee?
0: Nee hoor.
1: Nee, het is niet iets waarvan je denkt van... Misschien gaat er toch iets mis in onze relatie.
0: Nee.
1: Laat ik er een vingerafdruk op zetten.
0: Nee, eigenlijk helemaal niet.
1: Nee?
0: Nee.
1: Doe je keurig.
0: Ja, ik vind dit wel makkelijk eigenlijk.
1: Het is wel makkelijk. Ja, maar een vingerafdruk is net zo makkelijk, toch? Zo'n clipje is alleen maar gekut, toch?
0: Ik heb daar persoonlijk geen last van. Ik weet niet hoe dat met jou
1: ik
0: zit.
1: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb nog nooit een BH opgemaakt.
0: Nee,
1: dus,
0: oké.
1: Dus het kan aan mij liggen. Maar goed, ik weet niet wie dit bedacht heeft en wat die personen zijn problemen waren. Misschien heeft hij zieke trust issues. Het kan natuurlijk allemaal. Ik zou niet weten waarom je dit nodig hebt inderdaad. Maar ja, misschien wel makkelijker dan het huidige clipje. Voor mij dan tenminste.
0: Het is een blijf Japan, hè?
1: Ja, dat is ik zo.

0: S&M Rihanna.
1: Ja, er is een nieuwe trend en die heeft weer gezorgd voor een enorme viral hit. Maar de vraag is deze beter dan Gangnam Style?
2: Kroontje over, altijd kroontje over of niet?
1: Ja, het is weer zover. Social media doet weer zijn ding en blaast één willekeurig nummer opeens helemaal de pan uit. Ik heb het over Good Genug van Keach Creek. Ja, ik kan het verkeerd uitspreken. Het is Duits.
0: Dat is dat Duitse nummer.
1: Dat Duitse nummer,
0: van de
1: zeker. Ja, jij kent hem ook al. Ja, je hoeft maar één keer je TikTok te openen en je twee keer te scrollen en je hebt hem al voorbij zien komen. En nu is het zo dat 14 jaar geleden de Koreaanse Psy een nummer uitbracht, genaamd Gangnam Style. Die kent natuurlijk iedereen wel. Die nam net als Good Genug dat vandaag doet de hele wereld over. En de vraag is, verdient hij daarmee ook de kroon van de meest viral hit?
0: Ah, Gangnam Style is weer echt een pareltje.
1: Ja, het is wel een echte parel, maar we hebben dus een nieuwe parel. Je hoort zometeen beide nummers direct achter elkaar. Laat even weten wie volgens jou de kroon verdient. Door een berichtje naar de.bolleschuur op Instagram. En dan zijn we zo bij je terug met de uitslag.

0: Good Genoeg van Keach Creek. En daarvoor hoorde je Psy met Gangnam Style.
1: Kroontje over, at het kroontje over of niet?
2: Ja, het is een waanzinnige wedstrijd tussen de twee. Het zijn natuurlijk twee viral hits bekend geworden. Deze van TikTok, Good Genoeg. En die andere, YouTube, denk ik.
0: YouTube en radio wel gewoon,
2: ja,
0: toch?
2: Ja, dat is echt helemaal ontploft toen. Zeker voor die tijd, dat echt crazy. Ja. Ik wil weten, Melle, wat vind jij? Welke is volgens jou, welke verdient de kroon?
0: Ja, kijk, ik vind Good Genoeg vind ik echt wel... Ja, ik vind hem wel grappig, maar Gangnam Style is toch wel net een niveautje hoger,
2: ja,
0: denk ik.
2: Het is gewoon iconisch natuurlijk.
0: Absoluut.
2: Dat kan je gewoon niet vergelijken eigenlijk. Maar we hebben heel wat reacties binnen. Zo zegt Lizzie, Good Genoeg hangt al echt de hele dag in mijn hoofd door al die TikToks. I love it. Ik ga ervan uit dat zij die dan beter vindt.
0: Dat denk ik ook. Wilfred is ontevreden. Ik was blij dat Koreaanse nummer, dat ik die vergeten was. Nu blijf ik het weer eeuwig in mijn hoofd zingen, ja.
2: Ja, dat is een van de problemen inderdaad.
0: Arme Wilfred.
2: Sanne zegt, Good Genoeg is goed, maar niet goed genoeg. Gangnam Style blijft het perfecte viral nummer.
0: Oké, dan. En dan hebben we nog Klaus. En Klaus zegt, Good Genoeg, das ist ein schönes Song. Ich liebe Good Genoeg.
2: Ik wist niet dat wij Duitse luisteraars hadden.
0: Nee, dat wist ik ook niet. Maar hij is fan.
2: Hij is fan. Nou goed, we hebben in elk geval heel veel reacties binnengekregen. Heel veel stemmen. En daarmee is er een winnaar uitgekomen. Het is best spannend. Want met maar 55% van de stemmen hebben we...
3: Alweer een winnaar.
2: Psy behoudt de kroon. Voor nu.

0: Crypt met For the First Time hier op Omroep Bo.
1: Ja, er is wat aan het uitsterven.
0: Oh, wat dan?
1: Ska.
0: Wat?
1: Ska-muziek.
0: Wat, wat is ska?
1: En, ja, en, ik heb het over dit soort geluid. Dit. Ken je dit een beetje?
0: Oh, dus gewoon doe maar dit.
1: Ja, nou precies. Kijk, een beetje snelle ritmes, korte gitaar, toontjes en een hele eigen manier van zingen. Waar hoor je dat nog tegenwoordig?
0: Ja, doe maar dat is ook alles. Ja, ja, ik vind dit verschrikkelijk. Ik haat dit soort muziek.
1: Maar daarom, ik zeg tegenwoordig, jij zegt doe maar. Maar doe maar stond inderdaad bekend op dit soort muziek. Maar hun laatste nummer kwam uit in 1984.
0: Ja, nou, en dat is maar goed ook. Dat is maar goed ook, Melle. Want ik vind dit dus echt. Ik vind dit echt zo verschrikkelijk.
1: Ja, en stiekem weet ik dat ook wel een beetje. Maar ik mis de muziek eigenlijk wel.
0: Hoe kan dat
1: gewoon,
0: nou?
1: Ja, ik vind het gewoon bijzonder, weet je wel. Er zit zoveel energie en karakter in. En het geluid, dat kom je gewoon tegenwoordig eigenlijk weinig tegen. Maar vandaag doen we eigenlijk gewoon alsof we even 50 jaar terug de tijd ingaan. En ja, gewoon echte ska gaan we draaien. Maar dan gemaakt door mensen van een jaar of 20.
0: Oké.
1: Dus mensen van onze leeftijd.
0: Nieuwe mensen, oud geluid.
1: Ja, nieuwe mensen, oud geluid, inderdaad. Dus hier is Dansen in de Zon van Strak Plan. MUZIEK

0: afgelopen week was ik een weekendje op Texel. Ja, kijk, en dat vind ik dan, dat vind ik dan wel leuk. Dat vind ik hartstikke gezellig en zo. Maar ik zie het echt als een soort klein uitje. En mensen die zeggen altijd van, ja, op vakantie in eigen land, dat is gewoon hartstikke leuk, dat moet je gewoon doen. En het was ook heel leuk, maar ik zie het gewoon niet als vakantie.
1: Je ziet het niet als vakantie?
0: Ik zie op vakantie in Nederland niet als vakantie. Nee, ik moet echt een grensbord zien voordat ik op vakantie ben.
1: Dus vorige week zei jij dat kamperen, dat dat al verschrikkelijk is.
0: Ja,
1: en nu
0: dat
1: zeg
0: is
1: je dat vakantie
0: kut.
1: In Nederland ook kut is. Dus
0: nee,
1: eigenlijk...
0: ho. Ik vind het niet kut. Ik vind het leuk, maar ik zie het meer als een uitje.
1: Maar,
0: het is niet een vakantie.
1: Maar dus eigenlijk, als jij gaat kamperen in Nederland, is dat een verschrikkelijk uitje?
0: Ja, daar sla je de spijker op de kop, ja. Inderdaad. Het is gewoon een verschrikkelijk uitje, inderdaad. En ja, ik ben gewoon benieuwd wat jij thuis vindt. Want ik ga er nu eigenlijk een beetje vanuit met wat jij zegt, dat jij vakantie in Nederland wel een vakantie vindt.
1: Ik ben heel vaak op vakantie in Nederland geweest en ik heb mij daar nooit aan gestoord.
0: Nee, maar het is niet of je eraan stoort of niet, maar is het een vakantie?
1: Tuurlijk.
0: Ja of nee?
1: Vakantie is vakantie. Je kan ook thuis vakantie hebben.
0: Nee, maar dat is niet op vakantie. Nou, goed.
1: Tuurlijk wel.
0: Wij komen er in elk geval niet uit. Wat vind jij? Laat even weten. Kan via de Instagram berichtenbox bij ons op Insta. De.bolleschuur. En dan hebben we het er zo meteen even over. Over zo meteen gesproken, zo hoor je ook deze.
2: Gelukkig maar alleen. En alleen maar gelukkig.
0: Alleen? Van Snelle.
1: Alleen maar gelukkig.
0: Alleen maar gelukkig. Ook hoor je deze.
1: Alan Clark is dat. Father and Friend.
0: Alan Clark. Ja, ook een heel lekker nummer. Maar niet voordat we hebben geluisterd naar

0: wel eens 112 gebeld?
1: Nee.
0: Maar kun je wel 112 onthouden?
1: Denk ik wel.
0: Oké, okay, hoe gaat het ook alweer?
1: Hallo!
0: 112. Top! En jij ook?
1: 112.
0: En jij?
1: 112.
0: En jij?
2: 112.
0: En jij?
1: 4!
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
4: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
5: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
4: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
6: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
7: De omroep van de Bollestreek.
6: Dit is Bo.
7: Met het nieuws van 9 uur.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft onlangs een minderjarige aangehouden voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens Nieuwsuur werd de jongen geïnspireerd door nihilistisch extremisme. Dat betekent dat er geen duidelijke ideologie achter zit. De NCTV maakt zich zorgen over de toenemende geweldsdreiging uit dit soort groepen. De KNVB gaat een melding doen bij het racisme-meldpunt nadat meerdere Oranje Internationals hatelijk en racistisch werden bejegend na hun gemiste penalty. Volgens de KNVB waren sommige reacties strafbaar. Oud-profvoetballer Yevgeny Levchenko is voorzitter van de Spelersvakbond en hij pleit voor een brede aanpak.
9: Gelukkig praten wij ook met OM en met politie. Alleen ik vind dat wel nog steeds te weinig, omdat eigenlijk werken wij van incident tot incident. En ik vind dat wel op grotere schaal moet veel, veel zwaarder opgetreden worden.
8: Verschillende spelers kregen na de wedstrijd plaatjes van apen op hun Instagram-account. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. Huisartsen zeggen dat ze steeds meer taken krijgen die niet op waarde worden geschat en veel meer uren werken dan 36 per week. Het gaat langer duren voordat er weer treinen rijden ten zuiden van Rotterdam. Eerst dacht ProRail dat het zeker tot en met donderdag zou duren. Dat wordt sowieso zaterdagmiddag. Reizigers op Rotterdam Centraal hebben last van de hinder.
10: Ik kan naar Roosendaal toe, maar alles staat lek. En ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
11: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
12: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
13: Wordt een lange reis?
12: Ja, een paar uurtjes erbij.
8: De problemen begonnen gisterochtend na brand in een kabelgoot. Het weer vanavond bewolkt, morgen veel zon en meestal droog. En dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
15: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
16: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
17: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
6: Dit is Bo.
7: De omroep van de Bollestreek.
6: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: captain.
1: Je broer is sneller.
0: Geen stress, ik heb de captain.
1: Alleen maar gelukkig.
2: Ja, het is inmiddels, wat is het? 7 over 9. Dat betekent dat wij weer terug zijn met de bollenschuur.
1: Ja, het is inderdaad een paar minuutjes over 9. Dinsdagavond.
2: Zeker. Ja, ik hoop dat je avond al wat beter is na het verlies van gisteravond, Melle.
1: Etsy, begint hij toch weer.
2: Ja, sorry. Het
1: alleen maar mijn zielige hartje pijn.
2: Nee. Maar het is ook gewoon... Ik wil voor iedereen deze avond gewoon een stukje leuker maken. En dat zijn we wel aan het doen, hè. Tenminste, dat proberen we. Ja. Net heb ik jou namelijk ook boos gemaakt met een ander statement. Namelijk, vakantie vieren in Nederland is geen vakantie.
1: Ja, dat vind ik echt onzin.
2: Ja, ik vind dus dat ik een bordje moet zien van buitenland... of gewoon het vliegtuig in moet zijn gestapt voordat ik op vakantie ben. Melle heeft daar een andere mening over. En wij vroegen net aan jou, wat vind jij? Is vakantie in Nederland gewoon vakantie? Laat het even weten. Je mag nog steeds reageren. Zometeen hebben we het er even over. Bollenschuur op Insta.
1: @de.bollenschuur op Instagram. Ons account kun je het sturen in de berichtenbox.
2: Ja, daar hebben we het zo meteen even over. Nu eerst Ellen Clark van Father Friend.

0: Scientist van Coldplay, hier bij Bo.
1: Ja, net vroegen we jou, voelt op vakantie in Nederland voor jou als vakantie? Ik vind namelijk van niet, jij vindt van wel. En ik zie dat de Bollenstreek ook enorm verdeeld is over het onderwerp. We hebben even een greep uit de reacties gedaan.
0: Ja, en er is heel erg veel verschil tussen iedereen.
1: Ja, zeker. Ja, Petronella zegt bijvoorbeeld, vroeger gingen we elk jaar naar de camping in Brabant. Hartstikke leuk. Niet zo zeuren, Justin.
0: Nee, daar ben ik het mee eens.
1: Ik ben het daar niet mee eens. Maar zo is het een wel eens niet het verhaal, hè, natuurlijk.
0: Ja, dat is waar. Nou ja, Ibrahim die zegt, vakantie is pas vakantie als ik met een cocktail in mijn hand op het strand kan liggen.
1: Ja, en daar ben ik het nou mee eens.
0: Ja, ergens snap ik dat ook wel weer, maar weet
1: kan,
0: je...
1: Dat kan natuurlijk ook in Nederland.
0: Ik wou net zeggen, je kan ook met een cocktail op het strand van Noordwijk liggen.
1: Ja, maar 9 van de 10 keer is het dan bewolkt en 12 graden.
0: Behalve
1: ja.
0: Vorige week.
1: Ja, dat sloeg inderdaad helemaal nergens.
0: Nee, precies.
1: Maar goed, dat voelde inderdaad wel een beetje als vakantie. Dat ga ik heel erg toegeven. Anastasia zegt, hoe kun je vakantie vieren als je bijna thuis bent? Vakantie staat ook voor iets anders dan normaal. En daar ben ik het dus weer heel erg mee eens. Het moet gewoon even anders dan die normale sleur zijn.
0: Goed, Sibrand die zegt, vakantie in Nederland is absoluut wel gewoon een vakantie. Het kost me gewoon hartstikke veel geld allemaal. Precies het vakantiegevoel.
1: Ja, zo is
0: alles
1: het.
0: Alles is zo duur.

0: Van de Beach Boys. Hier. Bij Omroep Bo.
1: Ja. Een Defcon. Defcon 1.
0: Ja. Ja.
1: Dat is een bekend hardstyle festival. Ken je dat?
0: Ik ken het wel. Ik ben er nog nooit geweest. Nee. En godzijdank ook.
1: Ja, nou dat inderdaad. Kijk, elk jaar is dat dus in Biddinghuizen bij Walibi.
0: Ja.
1: Dit jaar was het alleen even iets sneller afgelopen dan gedacht.
0: Ja, dat had ik gezien inderdaad.
1: Ja, het was namelijk zoals ze in Den Haag zouden zeggen, pleuris heet. Ja, nou ja, weet je, alle 55.000 festivalgangers werden vroegtijdig naar huis gestuurd. En nou vond ik de krantenkop die daarbij stond niet echt Defcon waardig.
0: Nee?
1: Nee, er stond namelijk Hardstyle Festival Defcon 1 afgelast wegens code rood.
0: Ja,
1: nou, klinkt heel beschaafd.
0: Ja, heel beschaafd. Een prima krantenkrop, toch?
1: Ja,
0: zou je zeggen.
1: Zeker. Maar ik dacht, daar moeten we even een kleine Defcon draai aan geven. Een kleine Defcon draai.
0: Oh ja. Oh nee.
1: Een beetje zoiets, weet je wel? Goed. Ik heb hier de eerste.
0: Ja. Heftig. Ja, dat is wel echt een goede kop, ja.
1: Hakkend over de sloot.
0: Ja, dat is echt zonde dat ze het niet hebben
1: nou,
0: gebruikt.
1: Nou, dat inderdaad. Nou, we hebben fragmentje 2.
2: Geen Defcon 1 door K en M nu. Wat moet ik nu met mijn ecstasy?
0: Ja, wat leuk.
1: Ja, nou.
0: Ja. Ik kan me voorstellen dat de Volkskrant zegt, nou, dat doen we niet als krantenkop, maar wel een heel leuk kopje inderdaad.
1: Ja, daarom was naar mijn idee ook een goede geweest. En dan hebben we ook nog als laatste deze.

0: Ja, ook lekker.
1: Ja, ook lekker.
0: Goeie kop allemaal.
1: Ja, Defcon 1, wat moeten we nou met die 55.000 man? Ja. Ik vraag het me eigenlijk ook af. Goed, Defcon 1 is nu dus helaas voorbij.
0: Helaas. Geen pleurismuziek, toch?
1: Nee, geen pleurismuziek. Hier is Sam Hunt.
0: Zo gelukkig.
2: I don't know if you were looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but...

0: Take Your Time van Sam Hunt.
1: Plaatje wel hoor.
0: Plaatje wel, nou zeg dat. En we gaan nu wat heel leuks doen. Hier is namelijk het nummer van de week.
1: Nummer van de week.
0: Ja, en Melle, vertel ons alsjeblieft, verlicht ons, hoe werkt het nummer van de week?
1: Het nummer van de week, ik neem elke week 6 hints mee en een hele mooie samenvatting. Je krijgt die hints steeds in kopjes van 2 en dan een lekker nummertje ertussen om een beetje na te denken. En dan uiteindelijk na de samenvatting is het de bedoeling dat jij, de luisteraar thuis, gaat raden welk nummer ik heb meegenomen.
0: Ja, en ik doe ook lekker mee, want ik heb werkelijk waar geen idee welk nummer Melle heeft meegenomen.
1: Nee, precies, Justin zit hier naast mij in de studio, maar ik ben de enige die weet welk nummer en welke artiest er vandaag in het nummer van de week staat.
0: Ja, nog wel. Maar na die hints is dat misschien wel anders. Dus kom maar door met hint 1 en nummer 2.
1: Ja, dit nummer uit 2018 vergelijkt liefde met een verslaving.
0: Oeh.
1: Komt weer een beetje terug op...
0: I'm addicted to you, denk ik gelijk.
1: Van Avicii.
0: Ja, maar dat is ouder, denk ik. Dat is een stuk ouder. Stuk in 2014 of zo, gok ik.
1: Ik kan er niks over zeggen.
0: Nee, dat is ook zo. Maar ik ben even open aan het speculeren. Hè. Nummer 2?
1: Ja, het lied ontstond op een heel rustige plek. Namelijk bij een haardvuur in een studio in Los Angeles.
0: Ja, dat lijkt me heel sterk dat Addicted to You is. Goed, we hebben nog een tijd om erover na te denken. Zo meteen nog 4 extra hints namelijk. Maar nu eerst Survivor van Destiny's Child.

0: Destiny's Child. Ja, en wij zijn nog steeds bezig met het nummer van de week.
1: Nummer van de week.
0: Ja, net heeft Melle de eerste twee hints voor het nummer van de week gegeven. Dit nummer uit 2018 vergelijkt liefde met een verslaving. En het lied ontstond op een heel rustige plek bij een haardvuur in een studio in Los Angeles.
1: Dat klopt.
0: Heb je ook voor ons hint nummer 3 en 4?
1: Jazeker. Het nummer geeft als boodschap, hoe hard je ook probeert, loslaten lukt niet.
0: Oeh. Ja, dat heeft weer met die verslaving te maken. Ik heb een idee. Ik ga het nog niet vertellen.
1: Oh, oké. Okay.
0: Maar dat is niet in Los Angeles geschreven, denk ik. Nou, goed. Volgende hint.
1: Ja, de band werd opgericht in Haarlem in 2008.
0: Het is wel goed.

0: Maroon 5. Hier. Omroepo.
1: Nummer van de week.
0: Ja, wij zijn nog steeds bezig met het nummer van de week. Melle heeft al 4 hints gegeven. Daarmee kan je het al weten. Want ik, tenminste, dat denk ik. Want ik denk het te weten. Mocht je het nog niet weten, is dat niet erg. Er komen nog 2 hints aan. Waaronder 1 geluidsfragment, geloof ik.
2: Ja,
0: en een samenvatting.
2: Absoluut.
0: Nou, vertel Melle, wat zijn die laatste 2 hints?
2: Deze band was ooit de huisband van De Wereld Draait Door.
0: Zo, ja, dat moet je maar net weten. Toen was ik wel al geboren.
2: Ja, dat wel.
0: Ik wou zeggen, toen was ik nog niet geboren.
2: Toen waren we wel jong.

0: Stole the Show van Kygo. Nummer van de week.
1: Dat rijmt.
2: Goed.
0: Ja, dat klopt.
2: Hey, wij waren bezig met het nummer van de week.
0: Absoluut.
2: Jij hebt alle hints gegeven. Dat was heel leuk. Maar als je het nu nog niet weet, heb je nog geen probleem.
0: Ik heb een keimooie samenvatting.
2: Kijk, dat is ideaal voor de mensen die het nog niet weten. Misschien kan je het daarmee raden. Als je het weet, stuur ons even een berichtje op Instagram. Mag naar de.bolleschuur. Dan kunnen wij verifiëren of jij het ook goed gedaan hebt. Ik denk het te weten, maar voor de zekerheid even de samenvatting.
0: Vandaag, in het nummer van de week, zijn we op zoek naar een hit uit 2018 waarin liefde wordt vergeleken met een verslaving. Het nummer ontstond op een opvallend rustig plekje, namelijk een haardvuur in een studio in Los Angeles. De tekst draait om het gevoel dat je iemand maar niet kunt loslaten, hoe hard je ook probeert. De band achter dit nummer werd in 2008 opgericht in Haarlem en was jarenlang de huisband van De Wereld Draait Door. Ook hoorde je dit geluidsfragment.
3: De eerste indruk is romig.
0: Ja, dat is iemand die wat mij betreft lijkt wel heel veel gerookt te hebben.
2: Net even te veel.
0: Ja, net even te veel checkies. Goed, dat klinkt misschien als een hele grote hint, maar laat je niet misleiden. De titel gaat over meer dan alleen roken. Het laatste zinnetje zorgt ervoor dat de luisteraars niet alleen aan sigaretten denken, maar ook aan de betekenis gaan nadenken van dit nummer. Weet jij al naar welk nummer wij op zoek zijn vandaag?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat hier komt Nicotine van Chef Special.

0: Nicotine van Chef Special was mijn nummer van deze week. Nummer van de week.
1: En ik had hem goed.
0: Ja, jij had hem goed. En ik zag op mijn telefoon voorbij komen dat Arno hem ook goed had.
1: Kijk, gefeliciteerd Arno. Je hebt het wel verdiend. Tenzij je hebt gegoogeld. Dan heb je het niet wel verdiend, hoor.
0: Ja, wel een beetje.
1: Oké, okay, wel een beetje.
0: Ja, heb je het half verdiend. Half puntje.
1: Half puntje. Dus dat is nog een puntje, half puntje. We zijn 5,5 graden nog over. Nou goed, hey, onbelangrijk. Het is het einde van de show, dat is balen. Oh. Maar niet voor mijn stem. Want mijn, zoals je hoort, misschien gaat mijn stem een beetje achteruit.
0: Ja, die feestweek van afgelopen weekend heeft een beetje jouw stem vernacheld.
1: Dit was het afgelopen week? Het was vorige week donderdag zelfs.
0: Ja.
1: Ja, dat is echt al een tijd geleden. Maar dan heb je elke keer die airco die op mijn keel staat te blazen. En ik heb er gewoon nog steeds last van.
0: En zo gaan die dingen.
1: Zo gaan die dingen. Ik hoop dat ik volgende week weer een beetje hersteld ben. Dan ben ik een beetje om aan te horen in elk geval.
0: Dat moet wat worden als de feestweken hier zijn. Dan heb je er natuurlijk 3 achter elkaar.
1: 3 achter elkaar. Nou, dan ben ik... En het zomerkamp krijgen we ook nog.
0: Oh, jeetje.
1: Maar dan ben ik echt schreeuwend naar die kinderen de hele tijd. Ja, dan ben ik... Ik heb wel eens gehad dat ik gewoon helemaal niet meer kon praten. Dat is moeilijk, radio maken.
0: Dat is heel moeilijk.
1: Goed, laten we hopen van niet. Volgende week zijn we gewoon weer terug. Hier op dinsdagavond 8 tot 10. Wordt mega gezellig. Kom zeker even luisteren. Willen wij nog één ding zeggen?
0: En dat is tot horens.

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 10 uur.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. Met de steun van Pro tekent zich in de Tweede Kamer een meerderheid af voor de stikstofplannen van het kabinet. De plannen mogen dan niet afgezwakt worden, waarschuwt Laura Bromet van Pro.
7: Wij hebben wel gezegd als Pro, dit pakket wat er nu ligt van het kabinet is het absolute minimum. En als daar aan geknabbeld gaat worden door rechts, als daar afzwakkingen komen, dan zijn ze ons kwijt.
6: In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Het goedkope treinabonnement voor deze zomer is in trek. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. Met het abonnement kunnen reizigers tijdelijk voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. Zo werken ze vaak onbetaald over, zegt de Landelijke Huisartsvereniging.
8: We weten ook dat de huisartsen zeker 10 uur per week onbetaald werk doen die niet mee worden genomen in de basistarieven. En dat kan niet. Dat moet gewoon echt in die basistarieven terechtkomen. Dus dat vinden wij heel belangrijk.
6: De organisaties stappen naar de rechter voor betere tarieven. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Nooren wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië, dat maandagavond met dezelfde cijfers Japan versloeg. Het weer, vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag opnieuw zonnig en droog, graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS-journaal.
9: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
12: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis. Met de maaltijden van Plus Hulsbos. De keuken van Hillegom.
4: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

Het is weer zondagmiddag 5 uur of dinsdagavond 10 uur geweest. En dat betekent dat u het komende uur kunt luisteren naar Flashback Radio. Mijn naam is Piet van der Voren, u hoorde het zojuist al. En wat doen wij in Flashback Radio? Wij draaien muziek uit de jaren 60, 70, 80 en soms wat recenter. We hebben nieuwtjes van 50 jaar geleden. We hebben een 3-in-1 deze week en een hele mooie rustige. Dus dat komt mooi uit met dit warme weer. En tot besluit hebben we ook nog een alle 13 dood op deze Flashback Radio uitzending. Hier is Elvis Presley om te beginnen. Nou ja, tweede plaat alweer natuurlijk. Burning Love.

Nou, u moet weten dat deze plaat staat eigenlijk al een maand klaar om gedraaid te worden. En er kwam steeds bij niveau. We draaien niet zoveel Elvis, dus deze keer mag het wel een keertje. Dit is Burn in Love. En volgens mij komt dat uit de 70er jaren. Elvis Presley en zijn Burning Love in deze Flashback Radio op de zondagmiddag of de dinsdagavond.

een zogenaamde Northern Soul. En dat betekent een soort soul uit het noorden van Engeland. En dat waren de Flirtations en Nothing But a Heartache. En ze hebben trouwens in dat land nog een paar leuke hits gehad. En die komen we in Flashback Radio de komende tijd vast ook nog wel tegen. Ik heb het al eerder gezegd, we lezen ook wat berichtjes voor uit de kranten van 50 jaar geleden. Want wat stond er 50 jaar geleden in de regionale dagbladen? Nou, het Leids Dagblad had op 25 juni 1976 een bericht over de aanleg van de Schiphollijn in Warmond. Nou ja, die werd natuurlijk niet alleen in Warmond aangelegd, maar er was in Warmond heel wat over te doen, want het betekende een forse uitbreiding van het spoor in Warmond. En daarvoor lag er alleen maar een spoor tussen Leiden en Haarlem, en dan zou er ook dan eentje tussen Leiden en Amsterdam bijkomen. Maar wat weet het Leids Dagblad op 25 juni 1976 te melden? Warmond, vandaag nog gaan de aanvragen voor bouwvergunningen voor de aanleg van de Schiphollijn de deur uit. Om de lijn in 1981 geheel voltooid te hebben, zou nu al met de werkzaamheden in Warmond begonnen moeten worden. En dat zei NS-vertegenwoordiger Kruithof in de vergadering van de Warmondse gemeenteraad. De raad heeft van minister Westerterp te horen gekregen dat er geen enkele kans is om ook maar iets te schuiven in het door de minister gekozen tracé voor de Schiphollijn, waartegen in Warmond grote bezwaren bestaan. Alle alternatieven zijn afgewezen op financiële gronden. Westerterp heeft bepaald dat Warmond voor 1 september bereidheid tot medewerking moet tonen. Directeur De Jong van de NS, met 3 anderen naar Warmond gekomen, legde aan de gemeenteraad uit dat een 2-sporige lijn al dan niet ondertunneld onaanvaardbaar voor de spoorwegen is, omdat de wachttijden voor de intercities 2 minuten langer zouden worden. En aangezien de lijn juist aangelegd wordt om tijdswinst te maken, zou het hele effect verloren gaan. De NS zullen zich houden aan de normen voor geluidshinder die gesteld worden door het ministerie van Volksgezondheid. Maar hoe dat zal gebeuren, konden de NS-vertegenwoordigers nog niet zeggen. Enkele suggesties vanuit de raad werden als te duur terzijde geschoven. En om het lawaai van de spoorlijn met 1 decibel te verminderen, zou 10 meter bos geplant moeten worden. En het is duidelijk dat deze oplossing er niet komt. Kruithof van de NS was van mening dat 2 bomen voor de lijn al een aardig effect zouden kunnen hebben, omdat dan de veroorzaker van het lawaai, namelijk de trein, niet meer te zien is. Nou, dat weet het Leids Dagblad te melden op 25 juni 1976... over de geplande aanleg van de Schipholspoorlijn in Warmond.

0: Summer is dat. En dan nummer Cold as Ice. Wat we draaiden in deze Flashback Radio op deze zondagmiddag. Deze warme zondagmiddag. En trouwens ook op deze dinsdagavond. En neemt u van mij aan, ook deze dinsdagavond is het nog steeds heel erg warm. En als u wat geluid op de achtergrond hoort, dat klopt helemaal. Want we hebben in de studio vanwege de hitte A, de Luxaflex naar beneden. En B, we hebben een mooie airco geïnstalleerd. En dat betekent dat uw discjockey en wie is dat ook alweer? Oh ja, Piet van der Voren. Dat uw discjockey er best wel een beetje gekoeld bij zit. En dat mag best wel met dat hete weer. Ik wens u een hele goede dag.
1: Flashback Radio.
0: En u weet het, met Flashback Radio, muziek uit de jaren 60, 70, 80 en soms wat recenter. Maar in dit geval gaan we naar de jaren 60.

ik noem het nog steeds het begin van de popmuziek. De 60e jaren, de Fortunes draaiden wij. En het nummer Here It Comes Again. En trouwens, wat een hits hebben die heren allemaal gehad. Een hele rits hadden ze in de 60e jaren. Met ook nog een heel klein beetje in de 70e jaren. Fortunes dus in dit Flashback Radio. Op deze zondagmiddag of dinsdagavond. En ik wens u een hele goede dag, ondanks het warme weer. Flashback Radio.

0: Confessions. En dat is weer zo'n groep die verschillende hits heeft gehad, met name in de 60 jaren. En we draaiden van hen het nummer Back on My Feet Again. En ik zei het al aan het begin van deze Bo-uitzending. En dan hebben we het dus over Flashback Radio. Bijna. Ik zei het al, we draaien weer een hele mooie 3-in-1. En die komt hierna. Want we hebben allereerst weer een berichtje uit de Leidse Courant van 25 juni 1976. En dat gaat over Noordwijkerhout. Want bij de toewijzing van 7 percelen grond aan de Kerkstraat in Noordwijkerhout is volgens het raadslid meester J.C.F. Knap een onjuiste procedure gevolgd. Over de verkoop van de 7 kavels grond aan Noordwijkerhouters wenste hij niet te stemmen. In totaal hadden 28 personen zich aangemeld voor de aankoop van deze goedkope percelen grond, die 12.500 gulden kostte. Uiteindelijk heeft de commissie huisvesting het college 7 namen van personen geadviseerd om hen de percelen grond toe te kennen. Waar de fouten zijn gemaakt, wilde het raadslid Knap in belang van de gemeente niet meedelen. Met raadslid Van der Lem drong er bij het college op aan dat dergelijke zaken in overleg met de raadsleden worden bepaald. En na alle waarschijnlijkheid is een aantal raadsleden het niet eens met de toewijzing van deze gronden, CQ met de basis waarop dit is geschied. Maar de raad ging toch akkoord met het voorstel van het college om de gronden toe te wijzen. En dat was een berichtje van 50 jaar geleden uit de Leidse Courant van 25 juni 1976. Ik zei het net al, het is tijd voor een hele mooie 3-in-1. En op deze warme dag gaan we het iets rustiger aandoen met wat rustige nummers van Eric Clapton. Die is onze 3-in-1 voor deze week. Ik wens u veel plezier en graag tot straks.
1: Drie in één.

is die mooi, of is die mooi? Dat was onze 3-in-1 voor deze week. Drie nummers van Eric Clapton draaiden we in deze rubriek. Allereerst Let It Grow van zijn LP 461 Ocean Boulevard. Daarna Tears in Heaven, ter nagedachtenis aan het overlijden van zijn zoontje. En als laatste Wonderful Tonight met Eric Clapton. En dat was de 3-in-1 voor deze week in Flashback Radio. En dat geeft een mooie gelegenheid om weer een berichtje uit de krant van 50 jaar geleden op te lezen. En dat komt uit de Leidse Courant van 23 juni 1976. Want daarin staat dat de Sassenheimse gemeenteraad heeft besloten tot de bouw van 38 woningen in de Hoekstraat en 94 in de Zuiderstraat in het kader van de reconstructie en saneringsplannen voor deze straten. De kosten van de 38 woningen in de Hoekstraat bedragen bijna 2,8 miljoen gulden. En de woningen zullen worden verhuurd voor ongeveer 355 gulden. Exclusief de kosten van verwarming. En de huizen gaan 6 kamers bevatten. Dat was weer een berichtje van 50 jaar geleden. En deze keer uit de Leidse Courant van 23 juni 1976. Dit is Flashback Radio.

blijft altijd mooi hoor. Tamla Motown muziek. En deze keer van de voortop uit de 60 jaren. En het nummer Walk Away Renee. Radio is dit op onze lokale omroep Bo. En we hebben een berichtje wat ik al had aangekondigd in onze rubriek Alle 13 Dood. En dat betekent dat een min of meer bekende muzikant, zanger of zangeres is overleden de afgelopen week. En het gaat deze keer over Walter Perry Cider. En Walter Perry Cider was een van de originele leden van de band Chicago. En hij is deze week op 81-jarige leeftijd overleden. En Walter Perry Cider was in 1967 een van de oprichters van de band Chicago. Hij speelde

verschillende blaasinstrumenten in de band, waaronder saxofoon, fluit en klarinet. En de muzikant stopte in 2017 met toeren vanwege zijn gezondheid. Parasider was onderdeel van Chicago's grootste successen, zoals de hits If You Leave Me Now, Hard to Say I'm Sorry en You're the Inspiration. En u begrijpt het al, we gaan iets van hem draaien van Chicago in verband met zijn overlijden. Walter Parasider, die dus op 81-jarige leeftijd is overleden. En hier is de Chicago hit If You Leave Me Now.

dat is Chicago. En dan maar If You Leave Me Now. En dan draaien we in onze rubriek Alle 13 Dood in verband met het overlijden van Perry Sider, Walter Perry Sider. En hij was vanaf het begin van de groep Chicago betrokken bij deze groep. Maar helaas is hij op 81-jarige leeftijd deze week komende te overlijden. Dit is Flashback Radio en we zijn alweer toe aan de allerlaatste plaat. En dat wordt er eentje van Frans Krassenburg.

0: was weer de laatste plaat voor deze Flashback Radio. Op deze zondag of dinsdagavond. Frans Kassenburg, de oudste zanger van de Golden Earrings met een S erachter. En die hoorden we met het nummer Golden Earrings. Hij zong dus eigenlijk over zijn eigen oude groep alweer. Het zit er weer op voor deze week. Volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde golflengte. Flashback Radio, zondagmiddag om 5 uur of dinsdagavond om 10 uur. Mijn naam is
1: Piet van der Voren.
0: Dat bedoel ik. En we gaan eruit met een instrumentaaltje zoals elke week. Hier zijn de Shadows met het nummer Atlantis. Graag tot volgende week.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over die voogdij. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft de politie auto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30 op de vluchtstrook ter hoogte van Schaik. Op dat moment stond er een file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. De afgelopen jaren is de Zorgautoriteit al 2 keer door de hoogste bestuursrechter hiervoor op de vingers getikt. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Noren wonnen vanavond met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië. Op dit moment begint ook een ander duel in de 16e finale. Frankrijk-Zweden trapt af. Het weer. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar een graad of 13. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
5: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 12 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd afgelopen nacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgesteller over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was in 2 periodes bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. Een 30-jarige juf kon onder het puin vandaan gehaald worden. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor dat dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden bij de bouw. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft een politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30. Op dat moment stond er file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeval kon gebeuren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. De afgelopen jaren waren er al vaker rechtszaken hierover en nu stappen ze dus opnieuw naar de rechter. Het weer. Een paar buien trekken naar het noordoosten weg en het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

Als je van popmuziek houdt, dan is Leven in de Brouwerij echt iets voor jou. Je hoort de mooiste muziek uit 60 jaar pophistorie. Start je weekend goed op en luister vrijdagavond vanaf 7 uur naar Leven in de Brouwerij. Een programma met...

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 1 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot de veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over de voogdij. In België is maandag een 12-jarige jongen urenlang achtergelaten in een schoolbusje. Hij was op weg naar school in slaap gevallen en van zijn stoel gegleden. Daardoor was hij over het hoofd gezien bij het uitstappen. Pas uren later belde de school dat hij nooit was aangekomen en werd hij gevonden in de afgesloten bus. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang. Kort daarna waren er ook al 2 andere incidenten bij die vervoerder. De school en het busbedrijf onderzoeken waar het is misgegaan. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij afgelopen nacht besloten. Oranje werd uitgeschakeld op het WK door Marokko. Koeman zegt dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij. Koeman beleefde als bondscoach 64 interlands. Serena Williams is na haar eerste partij op Wimbledon al uitgeschakeld. De 44-jarige tennister was al enkele jaren gestopt, maar maakte onlangs haar rentree op het hoogste niveau. In Londen won ze 1 set van haar 20-jarige tegenstander Maya Joint uit Australië. Serena Williams wordt gezien als een van de beste tennissers aller tijden. Ze won 23 keer een Grand Slam. Samen met haar zus Venus speelt ze nog wel het dubbeltoernooi op Wimbledon. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 21 tot 25 graden. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrice.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrice.nl.
12: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In verschillende Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Europarlementariër Bardella van het radicaal-rechtse Rassemblement National uit Frankrijk bevestigt dat contacten van zijn partij worden onderzocht. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de Europese fractie, waar de partij toen in zat, opdrachten verleend aan vertrouwelingen zonder de juiste procedures te volgen. Het zou gaan in totaal om 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Het Europese OM bevestigt de invallen, maar wil niet zeggen welke partijen worden onderzocht. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van de stad Al-Fasher in oktober 2025 vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af.